0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een voormalig bendelid is schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur 30 jaar geleden. Dwayne Kevin D. Davis is de enige persoon die ooit is aangeklaagd voor de moord. Volgens de jury heeft hij in een biografie indirect de moord bekend. Davis krijgt de straf op 13 oktober te horen. Op 5 plekken in Nederland moeten versneld 30.000 nieuwe huizen worden gebouwd, belooft minister Boekholt O'Sullivan van Wonen. Het gaat om Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Er komt geen extra geld, maar vergunningen worden wel versneld afgegeven. Binnenkort komen er nog 5 plekken bij. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij was 97 jaar. Balladur begon zijn politieke carrière als adviseur van premier Pompidou in 1964. Hij werd later minister van Financiën onder premier Chirac en in 1993 werd hij zelf premier. 2 jaar later wilde hij ook president worden, maar dat lukte niet. En ruim 3/4 van de Nederlanders onderschat de kosten van een hond, meldt de Telegraaf. Behalve hondenvoer gaat er ook veel geld naar de dierenarts, de trimsalon en vaccinaties. Een hond kost tijdens zijn leven gemiddeld 20.000 euro, maar dat hangt ook af van het formaat en het ras van de hond.

0: Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een jury in Las Vegas heeft een voormalig bendelid schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. Het gaat om Dwayne Davis. Hij beschreef in een biografie in detail hoe Tupac werd doodgeschoten. Volgens de jury is dat indirect een bekentenis. Davis hoort over 6 weken zijn straf. Hij kan levenslang krijgen. Veel mensen bezuinigen op hun persoonlijke uitgaven vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB onderzocht. Er wordt vooral beknibbeld op etentjes, vakanties en dagjes uit. Een derde bespaart ook op de boodschappen. Mensen met een lage inkomen pakken vaker de fiets of maken minder privéritjes. Er is nog nooit zo weinig geïnvesteerd in de zorg als vorig jaar, meldt de Telegraaf op basis van adviesbureau EY. Die zeggen dat het geld om te investeren er wel is. Er gaat vooral minder geld naar vastgoed en digitalisering. En ook is EY bezorgd over het ziekteverzuim in de zorg, dat vorig jaar gestegen is. En in de Duitse stad Wilhelmshaven moeten duizenden mensen hun huis uit omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. De bom van 250 kilo werd gevonden bij werkzaamheden. Meer dan 13.000 mensen in een straal van 1 kilometer worden geëvacueerd. Wilhelmshaven ligt op ongeveer 70 kilometer van de grens met Groningen. Op veel plekken schijnt vandaag de zon, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog een bui vallen. Het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Het ongeluk met gevaarlijke stoffen bij een bedrijf in Eindhoven is onder controle, zegt de brandweer. Er waren giftige stoffen vrijgekomen nadat er vermoedelijk een stalen balk in een bak met salpeterzuur was gevallen. Daarbij kwamen gele rookwolken uit het pand. Niemand raakte gewond. Een Oekraïense man die begin dit jaar een hardloopster aanreed in Schavenzande moet 7 maanden de cel in, meldt Omroep West. Ook mag hij 2 jaar niet rijden. De man negeerde een wegafzetting en reed na de aanrijding door, naar eigen zeggen omdat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Drinkwaterbedrijven roepen het Rijk opnieuw op om meer te doen om de Maas schoon te houden. Het water is steeds vaker zo vervuild dat er tijdelijk geen drinkwater van gemaakt kan worden. Dat komt doordat bedrijven er schadelijke stoffen in lozen, maar ook de droogte speelt steeds vaker een rol. En Nederlandse Loterij sleept opnieuw een illegale goksite voor de rechter. Het gaat om de site Sky Hills, die gevestigd is in onder andere Costa Rica, Noord-Macedonië en Engeland. Volgens Nederlandse Loterij richt ze zich met reclame op social media op Nederlandse jongeren die op die sites onbegrensd kunnen gokken. Op veel plekken schijnt vandaag de zon, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog een bui vallen. Het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een Amerikaanse jury heeft iemand schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. Het gaat om Duane Davis, een oud bendelid. Hij beschreef in een biografie in detail hoe Tupac werd doodgeschoten. Volgens de jury is dat indirect een bekentenis. Davis hoort over 6 weken zijn straf. Hij kan levenslang krijgen. In het Gelderse Overasselt zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Er zijn veel hulpdiensten op afgekomen en er is ook een traumahelikopter geland. Hoeveel mensen er precies gewond zijn en hoe ze eraan toe zijn, kon de politie niet zeggen. Ook is niet bekend of er mensen zijn opgepakt. Bij een steekpartij op Times Square in New York zijn 2 doden gevallen. Een vrouw liep midden op het drukke plein met messen te zwaaien en stak daar een man en een vrouw neer. Ze werd door de politie neergeschoten, even later overleed ze. Ook de neergestoken vrouw is aan haar verwonding overleden. De man is zwaar gewond. En veel mensen bezuinigen op hun persoonlijke uitgaven vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB onderzocht. Wordt vooral beknibbeld op etentjes, vakanties en dagjes uit. Een derde bespaart ook op de boodschappen. Mensen met een laag inkomen pakken vaker de fiets of maken minder plezierritjes. Op veel plekken schijnt de zon vandaag, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog een bui vallen en het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Deze week is het de week tegen kanker.
1: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
2: Jij waarschijnlijk ook.
3: Iemand die je dierbaar is.
4: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
4: En de beste zorg.
3: Voor wie geef jij?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America-Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
9: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
10: Gun jezelf een Holland-America-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
11: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
12: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
13: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
13: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2+3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: 18+, speel bewust.
17: Ja. Is
18: echt serieus?
17: 7, 7, 7, 7, 7.
18: Oh, wat een geld.
17: 18.000. Potverdikke me.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
20: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: gaan weer aan de slag. En Radio Noordzee bezorgt je een extra portie muzikale energie. Deze week hoor je de Radio Noordzee Top 750. Het mooiste van Nederlandse bodem. Van echte nederklassiekers tot schaamteloze meezingers.
1: Weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
0: In de Radio Noordzee Top 750. Deze week alleen op Radio Noordzee.

0: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmijnen te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer.

0: Pearl.nl.
1: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
2: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Nu, bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken, 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood, even sparren.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
6: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is vannacht een schietpartij geweest in het Gelderse Overasselt. Daarbij zijn doden gevallen en zijn 2 agenten gewond geraakt, meldt de politie. Er zijn meerdere mensen aangehouden. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. Na 30 jaar is duidelijk wie schuldig is aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur. Volgens een Amerikaanse jury is het voormalig bendelid Dwayne Davis. Hij schoot niet zelf, maar heeft een moord bedacht en gepland, blijkt uit interviews die hij gaf. Davis kan levenslang krijgen en hoort zijn straf pas over 6 weken. Veel automobilisten bezuinigen vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB uitgezocht. Zo gaan mensen minder vaak uit eten of een dagje uit. Ook beknibbelen ze op de boodschappen of sparen ze minder. Verder hebben automobilisten hun gedrag aangepast. Ze rijden zuiniger of pakken vaker de fiets. En er wordt een storm vernoemd naar Jade Kops. Ze werd bekend doordat ze op social media vertelde over haar leven met kanker. Ze overleed dit jaar op haar 19e. Nederland kiest samen met Engeland en Ierland elk jaar namen voor stormen op de Noordzee. De Britten kozen onder meer voor Storm Sean, vernoemd naar het animatieschaap. Er kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon, vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
9: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
11: Het is begonnen, de eerste files staan vooral in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Delft. 5 kilometer file, vertraging valt nog wel mee, nog geen 10 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouden staat een file. Door een ongeluk 4 kilometer file bij Moordrecht. Op de A27 Breda richting Utrecht is de vertraging al een half uur tussen Gorkum en Noorderloos. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht, 5 kilometer file. En in Brabant op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda tussen Sint-Willebord in Breda-West, 8 kilometer file. De vertraging is een half uur. De linkerrijstrook is dicht.
9: Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: Shay, Corrie Konings.
1: De Radio Noordzee, top 750.
0: Hey, dat is altijd leuk als iemand blij is om je te zien, toch? Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. In de Noordzee top 750 staat ze dit jaar op 599. Goedemorgen, een nieuwe dag is aangebroken met die leuke Hollandse hitlijst. De hele dag door hoor je weer de beste nederpopklassiekers en de beste meezingers. Natuurlijk in de juiste volgorde, want je hebt zelf mee kunnen stemmen, hè, aan het begin van dit jaar.
1: Top 750.
0: In dit uur neem ik je mee naar Dallas. Je hoort een hit van de zoon van Boudewijn de Groot. En ik draai zometeen een extra rondje met je mee, met Monique Smit. Je hoorde het al, het is maar goed dat je de wekker zo vroeg gezet hebt vanochtend, anders had je dit allemaal gemist. Nu de debuutsingle van Jurk. Begin 2010 kwam deze track direct op nummer 1 binnen in de Nederlandse hitlijsten. Dat gebeurde na een Twitteractie van Jeroen van Koningsburgen. Dit is Zou Zo Graag. Ik zou zo graag.

0: heerlijk, een extra rondje met Monique Smit.
1: De Radio Noordzee, top 750.
0: En een liedje dat bijna net zo onweerstaanbaar is als Monique zelf. Huh? Weet je ook niet? Dit was Carousel op 596. Goedemorgen. Dinsdagochtend, dit zijn de Hollandse hits van Radio Noordzee. Ik ben Wouter. Deze hele week hoor je de Noordzee top 750. Met daarin zometeen de zoon van Boudewijn de Groot, die even naar je wil kijken in het grote licht.
2: Wie is het?
0: Maar natuurlijk staat er ook genoeg van André Hazes in de top 750. Deze nam die op vlak voordat hij overleed. Wagenstil hoor je nu op
3: 595.

0: weet het. Het is misschien nog geen 19:30 geweest, maar meezingen mag, hè, met deze lijst.
1: De Radio Noordzee Top 750.
0: En je hoort het trouwens niet alleen aan de stem, maar ook de manier waarop deze track geproduceerd is, hè. Marcel de Groot, zoon van Boudewijn inderdaad. En Boudewijn heeft deze track inderdaad ook geproduceerd. Het leverde Marcel net geen top 10 hit op in 1995. Maar hij staat wel in de Noordzee Top 750. En dat is ook een eer, hè. Luister naar trouwens. Goedemorgen. Komende half uur heb ik Ronnie Tober. De drie J's komen eraan. Marco Borsato en deze van Johnny Lyon.
2: Dat komt alleen maar voor in Dallas.
0: Je hoort hem zo helemaal.
2: Zoiets gebeurt niet echt.
3: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïneshakes.
11: Gadver.
9: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
9: Milner.
13: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen. Helemaal gratis. Want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
14: NHA.nl.
9: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
12: Lekker bezig.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
1: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar €1,39.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
11: Mama, mama, mama.
16: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
11: Mama, een kleurplaat.
16: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon

0: folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Mama!
2: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Wow, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. Van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
7: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Gelderse Overasselt is vannacht iemand doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn meerdere mensen opgepakt. Volgens regionale media kan een inbraak de aanleiding van het schieten zijn. De hoge benzineprijs leidt ertoe dat veel automobilisten bezuinigen op persoonlijke uitgaven. Zo maken mensen minder vaak uitstapjes of beknibbelen ze op de boodschappen, heeft de ANWB onderzocht. En na de overstroming afgelopen weekend in de Grand Canyon in Amerika wordt nog één iemand vermist. Eerst waren er nog 15 vermisten. Meer dan 80 mensen werden uit de kloof gered. Dan het weer van Weer Online. Er kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon, vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De meeste drukte ontstaat op dit moment door ongelukken. En de meeste files staan in de Randstad en in Noord-Brabant. De meeste vertraging in de volgende files, de A6, Joure Emmeloord. Tussen afrit Sint-Nicolaasga en Lemmer 6 kilometer file door werkzaamheden, een kwartier vertraging. De A9 Alkmaar richting Amstelveen heeft 9 kilometer stilstaand verkeer. Tussen Beverwijk Oosten knoopt het Rotterpolderplein door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Noordeloos, 5 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Vertraging is een half uur en de linker rijstrook is dicht. Er zijn twee rijstroken dicht op de A58 door Bergen-op-Zoom richting Breda. Nou, een ongeluk is bij Breda West de vangrail kapot. En daarom twee rijstroken dicht vanaf Sint-Willebord, een half uur vertraging.

zingers en klassiekers die je kent. De Radio Noordzee. Top 750. 592. Ik was een lot.

0: Hey, dat is lekker, hè? Meezingen met Johnny Lyon.
1: De Radio Noordzee. Top 750.
0: Hij wordt bekend met zijn band in de jaren 60. In de jaren 70 werkt hij aan een comeback als soloartiest. En dat zet hij in 1987 voort. Want dan werkt hij aan een tweede solo-comeback. En verschijnt deze bescheiden hit alleen in Dallas. Maar ik weet nog dat ik als 10-jarig jochie deze tekst best wel bijzonder vond. Er zijn de 750 beste meezingers, klassiekers, toppers die je deze hele week voorbij hoort komen in de Noordzee Top 750. En al die Hollandse hits, die klinken natuurlijk het best via de Radio Noordzee app. Heb je hem al? Downloaden is gratis, hè? En je kunt hem downloaden voor Android en iOS. En dat kun je allemaal doen via radionoordzee.nl.
1: 750.
0: In de lijst hoor je zo de zanger die als DJ is begonnen in de discotheek van zijn vader. En de 3J's komen er zo meteen aan. Maar eerst de ene laatste single van Marco Borsato. Ja, dat is toch even een momentje, hè? Samen met Rolf Sanchez. Dus er zit ook wat Spaans in zo hier en daar. Eén moment hoor je nu op Radio Noordzee.

0: 750. En het is gratis meezingen. Je hoorde René Schuurmans.
1: Radio Noordzee. Top 750.
0: Hela ho, hoorde je. Ja, hij groeide op met muziek. Zijn vader had namelijk een café, discotheek. Er staat natuurlijk de hele dag muziek aan. Werkte daar achter de bar. En in het weekend mocht hij dan de plaatjes opzetten. Goed, hè? Zometeen in de Noordzee Top 750 na 8 uur. Onder andere muziek van Willeke Alberti. En een Noordzee Classic tegen de opkomst van het rechtsradicalisme. Nou, waar dat over gaat, je hoort het zo meteen. Eerst deze meezinger uit 1971. Dit is Ronnie Tober.

0: jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
4: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Nog 309.000.
10: Oké. Elektrisch en garantie?
11: 7 sturen.
10: Alcantara bekleding. En,
12: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding. 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa die Mama. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
17: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180

0: like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
5: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
6: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
7: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een dode bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt vannacht. Ook zijn twee agenten gewond naar het ziekenhuis gebracht. Wat precies de aanleiding voor het schieten was, is niet bekend. Regionale media hebben het over een inbraak. Er zijn meerdere verdachten opgepakt. Politie doet op diverse plekken in Overasselt onderzoek. Het officiële dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. Nog altijd worden duizenden mensen vermist, onder wie veel toeristen. Ook wordt nog gezocht naar 3 Nederlanders. Op Giro 6868 van het Rode Kruis is tot nu toe ruim 1,6 miljoen euro binnengekomen voor noodhulp in het rampgebied. In de Grand Canyon in Amerika wordt nog 1 iemand vermist na de zware overstromingen van afgelopen weekend, meldt de leider van de reddingsoperatie. Eerst waren er nog 15 vermisten. Door zware regenval stroomde de Colorado-rivier buiten zijn oevers. 2 mensen kwamen om en 82 konden er uit de kloof worden gered. Nu de benzineprijs door het dak gaat, bezuinigen veel automobilisten op andere zaken. Zo maken ze minder uitstapjes, beknibbelen ze op de boodschappen of pakken ze vaker de fiets, heeft de ANWB onderzocht. Het zijn vooral de lagere en middeninkomens die door de hoge brandstofprijzen worden geraakt. Kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon. Vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: Ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. De dagelijkse files zijn weer helemaal terug. Overal op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is de vertraging extra groot na een ongeluk met 3 auto's bij knooppunt Rotterpolderplein. Er waren 2 rijstroken dicht. De weg is weer vrij. Maar wel nog 3 kwartier extra tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterpolderplein. Door dat ongeluk staat ook op de A22 een file richting Velsen tussen Beverwijk en knooppunt Velsen 7 kilometer. Op de A58 in Brabant, Bergen-op-Zoom richting Breda, file van de 8 kilometer tussen Sint-Willebord en Breda-West. Meer dan een half uur vertraging door opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht.
0: Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Een nederpop-protestlied uit de jaren 90.
1: Radio Noordzee, top 750.
0: Het is iets wat je niet vaak tegenkomt. Dat was een protest tegen de opkomst van het rechtsradicalisme en het neonazisme. Er zit zelfs een stukje van Adolf Hitler in verwerkt. Jazzpolitie hoorde je en ze zijn terug. Ja, het zijn van deze pareltjes die je voorbij hoort komen tijdens deze lijst. Met de 750 beste Hollandse nummers. Volgens jou, de luisteraar van Radio Noordzee. En van een protestlied neem ik je zometeen weer mee naar de maan. Met maan ook. Ook gaat de zon schijnen binnen nu en een paar minuten uit je radio. Maar eerst een van de 7 noteringen van Rutja Kot. Gisteren mocht ik er al 1 van draaien. En vandaag dus weer 1. 585 is dit. Ik ga door.
2: Ik ga door.

0: Rennen, vliegen, let's go, man!
1: Radio Noordzee, top 750.
2: Met de jeugd van tegenwoordig en maan naar de maan. Ja, dat kan alleen maar in die fantastische hitlijst. De Noordzee Top 750. Goedemorgen. Het is op veel plaatsen droog. Er zijn wat wolkenvelden, er schijnt wat zon. En ja, er kan nog wat mis zijn zo hier en daar.
1: 750.
2: En als je bijna de deur uit moet, misschien ben je al bijna op je werk. Nou, rek het moment dan nog heel eventjes een paar minuutjes voor deze notering uit de lijst. In 582 staat dat mooie liedje uit de film Rooie Zien. Gespeeld en gezongen.

0: zee op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
5: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
6: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
7: Yes! Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
7: Yes!
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja. Echt serieus?
11: Zo.
10: Wat een geld.
12: 50.000, godverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Nog 309.000.
14: Oké. Elektrisch en garantie?
15: 7 stuurlen.
14: Alcantara daarop kleding.
16: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
17: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
19: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
9: Smin.
21: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
21: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
21: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
22: Jij bent naar de kapper geweest.
9: Staat je goed hoor. Smin. Boost yourself.
23: Deze week bij Hema. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen. Denk aan de korting.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 570 euro welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet en tv.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een dode en 2 gewonde agenten bij een schietpartij in Overasselt in Gelderland. Hoe het met de agenten gaat is niet duidelijk. Ook niet wat de aanleiding was voor het schieten. Er zijn meerdere verdachten opgepakt. Het officiële dodental van de overstroming in de Himalaya is opgelopen tot boven de 1000... met veruit de meeste slachtoffers in Nepal. Nog altijd worden veel toeristen vermist, onder wie 3 Nederlanders. En de 19-jarige influencer Jade Kops, die dit jaar aan kanker overleed, krijgt een storm naar haar vernoemd. Dat heeft het KNMI afgesproken met Britse en Ierse weerbureaus. De 10e storm komend seizoen gaat Jade heten. Dan het weer van Weer Online. Er zal eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon, vooral aan zee. En het wordt 19 tot 22 graden.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Het is geen hele drukke spits, het is ook droog natuurlijk. Vooral dagelijks files veroorzaken vertraging op dit moment. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Veghel en Waardenburg 13 kilometer file. Vertraging van 25 minuten. In Friesland staat een file op de A6 vanuit Jouren naar Emmeloord tussen Afrit Sint-Nicolaasga en Lemmer 6 kilometer door werkzaamheden. Een kwartier vertraging. En op de A58 Bergen-op-Zoom Breda was vanochtend een ongeluk gebeurd bij Breda-West. De weg is nu vrij. 8 kilometer file nog vanaf Sint-Willebrod, een 30 minuten vertraging. En 50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopend-Hattemerbroek. Een kwartier vertraging in 5 kilometer file.

Het was in 1998 de eerste single voor Replay die in de hitlijsten terechtkwam. Kijk om je heen, hoorde je in de Noordzee Top 750. Goedemorgen, ik ben Wouter met De Dijk zo direct. Ook Bonnie Sinclair. Eerst

0: Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Radio Noordzee.
0: Van Smartlap tot Stadionhit. De Radio Noordzee top 750. 577.

0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sport...

0: is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Dames en heren, de daluren beginnen.
4: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
11: Aldi, lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
13: Radio Noordzee.
14: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een inbraak was de aanleiding voor de schietpartij in Overasselt vannacht, melden Gelderse media. Er viel 1 dode en 2 agenten raakten gewond. Er zijn meerdere verdachten aangehouden. Volgens de Gelderlander is nog niet iedereen opgepakt. Er zouden zwaar bewapende verdachten zich in een maïsveld hebben verstopt. Het officiële dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet blijft maar oplopen. Het staat nu op meer dan 1000, maar daar blijft het waarschijnlijk niet bij. Nog altijd worden duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. Intussen zijn in rivieren in India 17 lichamen uit Nepal gevonden. De overleden influencer Jade Kops krijgt een storm naar haar vernoemd. Het heeft het KNMI afgesproken met Britse en Ierse weerinstanties. De 19-jarige Jade overleed in april aan kanker en vertelde daarover op sociale media. De 10e storm dit seizoen gaat Jade heten en haar vader noemt het een prachtig eerbetoon. En vorige maand is een 1/5 van het aantal opiniestukken in kranten volledig door AI geschreven. Dat heeft techjournalist Alexander Klupping onderzocht. Het gaat om zeker 49 stukken. De Volkskrant en het Parool vinden dat niet goed en zeggen dat AI hooguit als spellingchecker mag worden gebruikt. Dan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon, vooral aan zee. En het wordt 19 tot 22 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
14: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
16: Het aantal files neemt alweer af. De files met de meeste vertraging op een rijtje op de A6. Jouwen en Meloord door werkzaamheden bij Lemmer. 5 kilometer file. Kwartier vertraging. Die werkzaamheden duren tot 12 uur vanmiddag. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer bij de Koentunnel. Een kwartier vertraging en 5 kilometer file vanaf afrit Volendam. A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Vlijmen en Drunenwest. 6 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is al 20 minuten. En een file bij de A29 op de N217 Spijkenisse richting Dordrecht. Tussen Oud-Beijerland en de A29 4 kilometer file. 25 minuten vertraging.
14: Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Wouter Kooijman.
17: Goeie van welkom. Radio Noordzee.
14: 574.

0: Zo, even muzikaal de maag gevuld met André van Duin.
1: De Radio Noordzee, top 750.
0: Wat een raasje was dit, hè? Iedereen die riep maar, even wachten, even wachten, even wachten nog. Pizza! Ja, je werd er gek van in 1993. Goedemorgen, dit is de Noordzee, top 750. Nog een uurtje met mij, Wouter. Dit uur Lenny Koer voor je. Doe maar, komt eraan. En zometeen heb ik Guido van der Graaf voor je. Maar eerst een liedje dat gaat over het feit dat het gras altijd groener is aan de andere kant. Sterker nog, in dit geval aan de andere kant van de heuvels. Liesbeth.

is een liedje dat gaat over de vraagtekens in een huwelijk. En misschien heb je het jezelf ook wel eens afgevraagd. Is dit alles? Nou, dat geldt in ieder geval niet voor de Noordzee Top 750... want nog tot komende vrijdag hoor je ze voorbij komen. Uiteraard in de juiste volgorde. Nick en Simon draai ik zo meteen voor je. Kijk omhoog. Maar eerst deze rock legend, Peter Koelewijn.

Handjes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot 530 euro welkomstkorting.

0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Vlieg door je tijdlijn.
4: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1+1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Nu bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken. 1+1 gratis. Dus even iets lekkers op je brood. Even sparren.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
10: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
10: een fles Glorix voor maar €0,99. En Kroki chips per zak maar €1,39.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Nee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Gelderse politie is op zoek naar meer verdachten na de dodelijke schietpartij in Overasselt vannacht. Ook in Nijmegen wordt gezocht. Er zijn al een paar mensen aangehouden. Er viel een dode en twee agenten raakten gewond. De komende weken rijdt de inleverbus voor vuurwerk door Nederland. Maar weinig mensen met zwaar vuurwerk in huis zijn van plan het in te leveren, meldt RTL Nieuws. Vanaf 1 augustus is al het zware vuurwerk verboden. En na de overstromingen in Nepal en Tibet zijn nu officieel meer dan 1000 doden geteld. Maar dat aantal zal nog flink oplopen, want nog altijd worden bijna 4500 mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. Dan het weer van Weer Online. Er kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon, vooral aan zee. En het wordt 19 tot 22 graden.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: Er staan nog een paar files op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waalwijk en Nieuwkuik staat 9 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De vertraging is een half uur en de linkerrijstrook is dicht. Er was ook een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar Zonzeel. Tussen Vlijmen en Afrit Heusden 5 kilometer file. Daar is de weg weer vrij. De A348 Doesburg richting Arnhem. Een half uur vertraging bijna tussen Reden en Knoopend Velperbroek.

0: alles wat ik wil.
1: Meer dan presenteren. Dit was samen met haar man, Bastiaan Ragas. Je hoorde alles. De Noordzee Top 750.

100% puur Holland. Radio Noordzee. De Radio Noordzee top 750. 200% puur Holland. 564.

Je hoorde Agda en de Munnik in de Noordzee Top 750. Straks bij Marleen hoor je onder andere Mouten McNeil. Ik heb deze van Wolter Kroes nog voor je op 562. Dit is Ik Ben Je Pro.

0: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
0: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
5: Nu halen, dus niet straks.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
12: Yes! Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
13: Ik heb hier de biefstuk Bali.
14: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
13: Geniet ervan.
12: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
11: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
12: Yes!
15: Nog 309.000.
16: Oké, elektrisch en garantie?
17: 7 sturen.
16: Alcantara bekleding.
18: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
19: Kijk eens, gevonden.
18: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
20: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
21: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
22: Handig! Paaltje snel meerdere locaties van internet.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Gelderse Overasselt heeft de politie waarschuwingsschoten gelost. De politie is er op zoek naar meer verdachten van de schietpartij vannacht, waarbij een dode viel en twee agenten gewond raakten. Er zijn al een paar mensen opgepakt. Zouden nog verdachten in een maïsveld zitten en dat veld is afgezet. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland stapt op. Op de eigen site staat dat de Omroep en Joost Niemöller hebben besloten de samenwerking te stoppen. Ongehoord Nederland kwam pas geleden in het nieuws door een fragment over Adolf Hitler, waarbij werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen heel goed zei. Ook vannacht is Oekraïne weer aangevallen door de Russen en vooral Kiev was doelwit. Vielen 12 doden en tientallen mensen raakten gewond, onder wie 3 kinderen. Het is al de 6e dag op rij dat Rusland Kiev aanvalt. In het weekend werd nog een munitiedepot vlakbij de hoofdstad aangevallen. Daarbij vielen 38 doden. En maar weinig mensen met vuurwerk in huis zijn van plan dat in te leveren, heeft RTL Nieuws uitgezocht. Na het zware vuurwerk is intussen ook al het middelzwaar vuurwerk verboden. Je moet dan denken aan cakes en fonteinen. Komende weken rijdt de inleverbus voor vuurwerk door Nederland, maar er zou weinig animo voor zijn. Er kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon, vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
0: Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Marleen Sauwbala.
2: Ja, goedemorgen.
0: 561.
3: Door het raam kijkt hij naar buiten en denkt met weemoed aan de tijd dat hij gewoon nog veel te jong was te beseffen hoe mooi dit achteraf zou zijn. Hij zou alles

Ja hoor, een hele goede morgen. Leuk dat je luistert naar Radio Noordzee. Marleen hier op dinsdag 1 september. Nieuwe maand is gewoon begonnen, jongens. Ongelooflijk hoe snel dat gaat. Maar ja, wij zijn natuurlijk hier lekker bezig met die beruchte, beroemde, heerlijke Noordzee Top 750. Nummer 560, want daar waren wij gebleven net. Mouth & McNeil, die hoorde je. Ik zie een ster en daarvoor natuurlijk 561. Marco Borsato en Rolf Sanchez, Heb je glas. Ja, de hele week luister je dus hier op Radio Noordzee naar de leukste, gezelligste, mooiste, fijnste, beste Nederlandstalige popmuziek. En het blijft mooi en ook wel bijzonder, vind ik, om te zien, vooral te horen eigenlijk, dat het hier qua genre alle kanten op gaat. Ook qua tijden. We kunnen van de ene naar de andere eeuw springen. Dat doen we helemaal niet moeilijk over hier bij Radio Noordzee. En ik vind het ook zo leuk om berichtjes te krijgen van luisteraars die dat juist zo waarderen. Ben ik het namelijk helemaal mee eens. Want het is gewoon hartstikke leuk, die diversiteit aan muziek. Nou, tot en met vrijdag tellen we dus af naar de nummer 1.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, mijn naam is Sander Peek en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Donnie Rovink en Olsje Goelsen zijn gisteravond in een stevige discussie beland in de talkshow Forense Klamer. De twee zaten aan tafel naar aanleiding van kritiek op Donnie om een fragment uit de podcast Grensloos Gebabbel. Daarin zei Donnie dat hij niet wil dat zijn vriendin een mannelijke personal trainer heeft, omdat het afbreuk zou doen op zijn eigen mannelijkheid. Volgens Olsje past dit bij ideeën over man-vrouw verhouding die ze online veel ziet. Dat extreem conservatieve, dat matige, dat dominante, dat vind ik doodeng, al deze Olsje. Donnie vindt dat wel dat vrouwen hun eigen keuze hebben om te gaan en staan waar ze willen. Maar als dat niet in lijn ligt met mijn eigen normen en waarden en principes, dan zijn we gewoon geen match. Volgens Donnie worden zijn opmerkingen groter gemaakt dan dat ze bedoeld waren. Erik Kortom plaatst vandaag een foto van een leeg glas op Instagram, waarmee aangeeft dat hij 10 jaar geleden gestopt is met drinken. De afgelopen jaren plaatst hij altijd een foto van een leeg glas op 1 september... als bewijs naar zichzelf en de wereld dat hij alweer een heel jaar geen alcohol heeft gedronken. De kost om te stoppen met drinken, om er ook over brute ellende het kost om door te blijven drinken. Dus laat deze laatste post met een leeg glas een begin zijn voor je zijn, als je wil stoppen. Want zonder wil en overtuiging lukt het gewoon weg niet, aldus Erik. En in het komende seizoen krijgt een eventuele storm mogelijk de naam van Jade, genoemd door invalende Jade Kops. Dat heeft het KNMI gemeld. Eerder dit jaar konden namen ingestuurd worden voor de Nederlandse inbreng voor eventuele stormnamen. In de periode waarin dat kon, overleed Jade Kops, die jarenlang via sociale media openhartige updates deelde over haar leven met kanker. Volgens het KNMI stuurde het liefst 549 Nederlanders haar naam in als eerbetoon. Wat een ontzettend mooi en ongelooflijk dat zoveel mensen onze Jade hebben aangedragen, zegt haar vader. Een prachtig eerbetoon aan onze lieve Kanje.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. 200% puur Hollands.
2: Radio Noordzee.
0: De Radio Noordzee. Top 750. 557.

0: betere koning in de ogen van de tandartsassistent is het altijd lente. Nou, ik moet dan echt, iedere keer als ik dit nummer hoor, moet ik ook denken aan mijn tandartsassistenten. Nou ja, er zijn er meerdere in die praktijk. Maar denk ik, hoe vaak worden zij niet doodgegooid met deze slogan? Nou, dan heb ik toch een beetje met ze te doen. Maar goed, het is nummer 557 hier in de Radio Noordzee Top 750. Dus dat is natuurlijk helemaal prima en gezellig. Vanwege diezelfde top 750 hebben we natuurlijk de hele week geen Radio Noordzeester. Ook geen link van Marleen. Geen andere verzoekjes. Geen gedoe. Want we zijn natuurlijk tot en met vrijdag aan het aftellen richting die nummer 1. Even kijken, wat ga je zo meteen horen? Nou, Suzanne en Freek die komen voorbij. Feest DJ Ruud en Imke Marina. Maar eerst nummer 556. Marianne Weber, ik weet dat er een ander is.
1: 556.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
3: Yes!
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
3: Yes!
8: Schat?
9: Hm?
8: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
9: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
8: Mafkees.
10: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
11: Nog 309.000.
12: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
13: 7 sturen.
12: Alcantara bekleding. En,
14: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
15: Kijk eens, gevonden.
14: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
16: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
17: Smin.
18: Valt je iets op aan mij?
17: Nieuwe jas?
18: Nee.
17: Nieuwe schoenen?
18: Nee.
17: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
19: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smin.
20: Boost yourself.
21: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
22: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
23: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
24: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
25: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
24: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
26: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
27: Phew, we kunnen weer.
26: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
28: 200% puur Hollands.
29: Radio Noordzee.
30: De Radio Noordzee. Top 700.

En dit applaus is voor Van Dijkhout. Laat het los. Op nummer 553. Ja, en dan gaan we eigenlijk, zoals bij Radio Noordzee wel vaker het geval is, van de ene naar de andere eeuw. Doen we gewoon. We gaan naar het jaar 1977. Een grote hit voor Nico Haak.

krassen op die lollyface DJ Ruud, die iedereen erbij betrekt. Gezellig op 551. Ja, het loopt alweer richting 11 uur. Hè. Zometeen in het volgende uur hoor je in ieder geval Antoon en Bluff. Maar ik denk dat het eerst nog eens even tijd is voor een kopje koffie. En als ik dit hoor, dan denk ik, ja, ik heb echt een cappuccinootje nodig. Wat denk jij? Nummer 550.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Wie was je aan de beurt?
3: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
2: Hit it!
4: Voor die 2...

0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Krullenbollen naar Kruidvat! Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals.

0: is. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja? Echt serieus?
5: 7, 7, 7, 7.
4: Wat een geld!
6: 18.000, godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan.

0: tientallen gewonden. Het grootste probleem is dat Oekraïne geen luchtverdediging heeft. Om dat op te lossen zouden landen onderscheppingsraketten kunnen leveren van de levensduur binnenkort afloopt. Dat zei EU-buitenlandchef Kaya Kallas. En de hoofdredacteur van Ongehoord Nederland is opgestapt. Dat meldt de Omroep op de site. Aanleiding voor het vertrek van Joost Niemuller is de online uitzending over Adolf Hitler. Daarin werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen heel goed zei. Niemuller was hoofdredacteur sinds begin vorig jaar. Hij volgde toen Arnold Karskens op. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden. Vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets en dan bewolkt met af en toe een bui. En dat is over het ANP-nieuws.
1: Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Marleen Saupala. Radio Noordzee. 548.

Surf later als ik groot ben. Leuk dat je luistert. Het is even na 11 uur. En we zijn hier natuurlijk op Radio Noordzee al de hele week bezig. Sinds gisteren met de Radio Noordzee Top 750. Tot en met vrijdag. Dan hoor je de nummer 1. Hè. Het is natuurlijk een lijst met de mooiste, leukste, meest gevoelige Nederlandstalige muziek. In dit uur gaan we vanaf nummer 548. Antoon hoorde je aan het begin. Naar 536. Dat gaat Hans de Boy zijn. En zometeen wordt je ook weer helemaal bijgepraat over het wel en wee in Showbizland door de redactie van Shownieuws. Want dat gaat gewoon door, hè. Dat Shownieuws is er altijd en overal. En ik zit zo eens naar die lijst te kijken van dit uur. Het zijn trouwens alleen maar mannen. Alleen maar mannen op de playlist. Ja, dat kan natuurlijk, hè. Dat hier bij Radio Noordzee in de hogere, of moet ik zeggen, lagere regionen van de Radio Noordzee 750 de mannen zich verzamelen en dat we de dames wat vaker horen. Hoe verder we richting de nummer 1 gaan, dat kan natuurlijk. We zijn in ieder geval nu beland bij nummer 546. En dat is het nummer van Wolter Kroes. Laat me zweven.

0: Radio Noordzee. 750. 545.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Voelichem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen, ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

zo stoer, zo charmant en zo aardig. Doe even mee. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, wat zie je dan?

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, mijn naam is Sander Peek. Dit is de Shownieuws-update op Radio Noordzee. Floortje Dessing keert dit najaar terug op televisie met het programma Floortje over de Oceaan. In het programma reist Floortje door de koraaldriehoek tussen Indonesië, de Filipijnen en Papua-Nieuw-Guinea, meldt Omroep BNNVARA. Ze ontmoet onder meer onderzoekers, natuurbeschermers en nomaden. Het programma is vanaf 3 november te zien. Erik Kortom plaatst vandaag een foto met een leeg glas op Instagram, waarmee hij aangeeft dat hij 10 jaar geleden gestopt is met drinken. De afgelopen jaren plaatst hij altijd een foto van een leeg glas op 1 september... als bewijs naar zichzelf en de wereld dat hij alweer een heel jaar geen alcohol had gedronken. De foto van een glas plaatst hij vandaag voor de laatste keer. Erik zei ook dat hij weet hoeveel moeite het kost om te stoppen met drinken, ook hoeveel brute ellende het kost om door te blijven drinken. Dus laat deze post met een leeg glas een begin voor je zijn, als je wilt stoppen. Want zonder wil en overtuiging lukt het gewoon echt niet, aldus Erik. En in het komende seizoen krijgt een eventuele storm de mogelijke naam Jade, vernoemd naar influencer Jade Kops. Dat heeft het KNMI gemeld. Eerder dit jaar konden namen ingestuurd worden voor de Nederlandse inbreng van eventuele stormnamen. In de periode waarin dat kon overleed Jade Kops, die jarenlang via sociale media openhartige updates deelde over haar leven met kanker. Volgens de KNMI stuurde liefst 549 Nederlanders haar naam in als eerbetoon. Wat ontzettend mooi en ongelooflijk dat zoveel mensen onder Jade hebben aangedragen, zegt haar vader. Een prachtig eerbetoon aan onze lieve Kanje.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Radio Noordzee. De mooiste meezingers en klassiekers die je kent. De Radio Noordzee. Top 750. 544.

Bert Hering hoor je hier met jullie, Julij. Ja, die verdient een plek op nummer 544. Hartstikke fijn natuurlijk. Ja, en deze man die is ook al vaker gespot hier in de Radio Noordzee top 750. Helemaal terecht natuurlijk. Frank Boeien op 543 met Paradijs.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Deze week is het de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
13: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
12: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
15: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.

0: baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma Raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers? Geen verbinding. Zonder logistiek? Geen munitie. En zonder technici? Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Zee. 200% puur Holland.
1: Radio Noordzee.
0: De Radio Noordzee. Top 750. 541.

0: 750.
1: Ja, daar zijn we natuurlijk nog steeds druk mee hier op Radio Noordzee. André Hazes hoorde je op nummer 540. Geef mij je angst. Natuurlijk een prachtig nummer dat ook zo mooi gecoverd is door Guus Meeuwis. Ja, dat was in 2005. Maar dan gaan we 20 jaar verder. Dan zingt Guus Meeuwis samen met Maxime Sparen voor de Nacht. En die staat ook in deze top 750 op nummer
0: 539.

0: we wisten natuurlijk al lang dat Jan Smit een aardig aandeel zou hebben in deze top 750, hè?
1: De Radio Noordzee top 750.
0: Zoveel hits als hij gehad heeft. Op nummer 538 hoorde je net Stilte in de Storm. Ja, straks geen reguliere lunchuitzending, hè? Normaal gesproken hebben we tussen 12 en 1 een zanger of een zangeres hier in de studio die zijn of haar favoriete Nederlandstalige muziek meeneemt. Maar dat doen we natuurlijk deze week niet. Ik blijf gewoon nog lekker een uurtje plakken en ga door met tellen zometeen. Dus dat is natuurlijk allemaal helemaal gezellig. Ik ga je zometeen vertellen op welk nummer Frissel Sissel staat. Treintje Oosterhuis, Maggie McNeil en Emma Heesters. Die zijn ook natuurlijk ergens beland in deze top 750. Toch dus in ieder geval een paar dames in het volgende uur. Heel erg goed. En we gaan eerst eventjes de geschiedenis induiken. Op nummer 537 gaan we naar een man die verantwoordelijk is voor ontiegelijk veel hits. Duizenden meezingers, smartlappen, carnavalsliedjes, levensliederen, noem maar op. Ook wel bekend als de koning van de smartlap. Dan weet je misschien al dat ik het heb over Johnny Hoes. Deze komt uit 1961 en heet...

0: jij? Wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
3: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Ben ik aan de korting?
4: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
5: Yes!
6: Smin.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest.
6: Staat je goed hoor.
8: Smin. Boost yourself.
4: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
5: Yes!
9: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
10: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Nog 309.000.
12: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
13: 7 sturen.
12: Alcantara bekleden.
14: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
15: Kijk eens, gevonden.
14: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
16: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag.
17: Dat is lekker bezorgd.
18: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De twee agenten die gewond raakten bij de schietpartij vannacht in het Gelderse Overasselt zijn buiten levensgevaar, zegt de politie. Er vielen doden, maar wie dat is niet bekendgemaakt. Er is nog altijd veel politie en het hele dorp is afgezet. De woning waar het zich afspeelde werd vorig jaar nog beschoten. In Amsterdam is een man van 41 opgepakt en volgens de Telegraaf is het kickbokser Badr Hari. Hij wordt verdacht van bedreiging en belediging. De politie wil dat niet bevestigen, maar ontkent ook niet dat het om Badr Hari gaat. Die is al vaker opgepakt, vorig jaar nog voor mishandeling van zijn ex. De VVD gaat spijt krijgen dat de partij bij de begroting de hand heeft uitgestoken naar linkse en rechtse oppositiepartijen. Dat zegt JA21-leider Joost Eertmans. Hij noemt het fout om naar iedereen...

Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Marleen Saupala. Radio Noordzee. 535.

heeft een ritme, zingt Frissel Sissel. Ook de top 750 hier op Radio Noordzee heeft een ritme. Lekker hoor, deze meidengroep die heeft natuurlijk meegedaan aan het Eurovisie Songfestival. Toen waren het echt jonge tieners. Stonden ze daar, die meiden, met blote voetjes op het podium. Ja, die maakten echt behoorlijke indruk. En je hoort ook, hè, die jonge stemmetjes. Nou, leuk dat zij ook een plekje hebben bemachtigd in deze lekkere, mooie lijst. Want het is echt een lijst die gaat werkelijk alle kanten op. Maar het zijn natuurlijk wel de beste, leukste, gezelligste Nederlandstalige songs hier op Radio Noordzee. Ja, één dag van Tino Martin en Replay, die hoorde je net op nummer 535. 534, dat was dus Frissel Sissel, die heb je zo net gehoord. Eens even kijken, dan zijn wij natuurlijk beland bij de volgende zangeres. En dat is me er toch eentje met een stem. Zij heeft overigens ook meegedaan aan het Eurovisie Songfestival. Maar zij kwam helaas niet al te ver, kreeg een bak van kritiek over zich heen. En dat had te maken voornamelijk met haar kleding. Zeker niet met haar stem, want kan zij zingen. En dat hoor je dus op deze plaat helemaal goed. 533 is dit Treintje Oosterhuis. Vlieg met me mee.

0: Ja.
1: Aldus Jaap Reesema en Liene de Douw op 532.
2: Radio Noordzee, top 750.
1: Ja, we tellen zo langzamerhand af naar de nummer 1. Die hoor je op vrijdag. En we zijn dus in de 530ers nu beland. En ik zei het gisteren al, het Eurovisie Songfestival repertoire is eigenlijk best wel goed vertegenwoordigd. Hoorde je net al, Frizzel Sizzel, en nu weer eentje. Dit is op 531 Amsterdam van Maggie McNeil.

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
10: Fomar. Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
11: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
13: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
14: NHA.nl.
15: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij
16: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
17: Lulu.
18: Gek.
16: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
16: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
18: Nu halen, dus niet straks.
19: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
20: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
19: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
7: 100% puur Hollands.
21: De Radio Noordzee.
7: Top 750.
22: 528.

0: Ja, het rode kleed van Rowan Hesse op 527. Daarvoor hoorde je Snelle met Smoor verliefd op 528, logischerwijs. Hè. Begint al lekker op te schieten met dat tellen. Dit duo hebben we ook al vaker gehoord. Met recht zijn het ook nog een Radio Noordzeesterren geweest, overigens. Lopen tot de zon komt. Is dit van Akda en de Munnik.
1: 526.

0: mag natuurlijk niet ontbreken, het prachtige aan de Amsterdamse grachten van Wim Sonneveld op nummer 525.
1: Radio Noordzee, top 750.
0: Ja, dat zijn we aan het doen hier. Hè. De hele week nog tot vrijdag hoor je eigenlijk de beste, leukste, gezelligste, mooiste Nederlandstalige muziek. En het is nu bijna 1 uur aan het worden, dus het lunchprogramma loopt bijna ten einde. Maar ik zie dat Luc van der Braak alweer klaar staat om verder te tellen hier op Radio Noordzee. Het middagprogramma natuurlijk, hij gaat nog even door. Vanaf 522, maar eerst hoor je bij mij nog eventjes de nummers 523. Dat is Gordon, ik kijk niet meer om. En dit is nummer 524. Het is Wesley Bronkhorst samen met de 3J's. Later is morgen.

0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
8: 7, 7, 7, 7.
7: Oh, wat een geld.
9: 80.000, godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Nog 309.000.
11: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
12: 7 sturen.
11: Alcantara bekleding. En,
13: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
15: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
14: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
16: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
17: Pakken ze een podium?
18: Pakken ze een podium?
17: Pak zelf eens een podium.
19: Pakken ze een podium.
20: Pakken ze een podium.
21: Pakken ze een podium.
22: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
23: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
24: Jongens, eten!
25: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
26: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
27: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
28: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
29: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
30: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Justitieminister Van Weel heeft op X gereageerd op de schietpartij in Overasselt. Dit geweld tolereren we niet, zegt hij. Er viel een dode en 2 agenten raakten gewond. Ook de politiebonden zijn diep geschokt. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan. Op beelden is te zien dat vannacht een groep gewapende mannen door het dorp liep. Justitie heeft de strafeis bekendgemaakt tegen de Nederlander die aan het hoofd stond van het grootste drugslab ooit aangetroffen in Spanje. Het OM wil dat Randy R. 8 jaar de cel ingaat en 100.000 euro boete betaalt. Het XTC-lab werd in juni ontdekt aan de Spaanse Noordoostkust en R. werd een maand later aan Nederland uitgeleverd. De man uit Zoetermeer die in 2005 zijn gezin vermoordde is weer vrij. Zijn tbs-straf van 20 jaar zit erop. Richard H. had zijn vrouw en 2 jonge kinderen omgebracht omdat hij thuis wilde afspreken met zijn Poolse internetvriendin. Volgens deskundigen heeft hij geen stoornis meer en is de kans op herhaling laag. En naar het boerenprotest morgenochtend in Leeuwarden komen zo'n 400 trekkers, zegt de organisatie. Verzamelpunt is het dorp Olterterp en van daaruit sluiten steeds meer trekkers aan. Dat kan voor extra verkeersdrukte zorgen, zegt de gemeente Leeuwarden. De boeren protesteren tegen het natuur- en stikstofbeleid van het kabinet. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden, vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets en dan bewolkt met af en toe een bui. En dat is over het ANP-nieuws.
0: Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee top 750. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Luc van den Braak. Radio Noordzee. 522.

0: dat het dinsdag is inmiddels. Bots hoorde je en 7 dagen lang genoteerd op 521.
1: Radio Noordzee, top 750.
0: Yes, goedemiddag en welkom bij de Radio Noordzee top 750. Dag 2, mijn naam is Luc. Op deze toch, nou, niet tegenvallende dinsdagmiddag. Laten we eerlijk zijn, hier en daar schijnt de zon volop. Vandaag een van de betere dagen van de week, dus ga daarvan genieten. En mocht het toch tegenzitten, mocht er onweer in je hoofd zitten of een beetje mist hangen, draai dan de radio gewoon lekker een stukje naar rechts. En zorg dat het volume uit de speakers knalt voor al het moois uit de Radio Noordzee top 750. Het allermooiste ooit gemaakt van Nederlandse bodem. En we gaan van links naar rechts. Dat hoorde je zo even wel met Bots, afkomstig uit Eindhoven. De gekste, opgericht door Hans Sanders, die toen in Eindhoven studeerde. En denk ik in het uitgaansleven al dagen op bijvoorbeeld het Stratumzijnd toch een klein beetje de inspiratie opdeed voor 7 dagen lang. Want ja, als je studeert, dan drink je precies 7 dagen lang. Onderweg zometeen Yves Berendsen. Hoe zou het zijn geweest? Komt eraan. En we gaan even naar de Achterhoek. We gaan even huiken. Ja, ik als Brabander kan dat niet helemaal goed zeggen, maar volgens mij is het huiken. Normaal komt eraan zometeen met Ali. En deze mannen staan maar liefst 21 keer genoteerd in de Radio Noordzee top 750. Bluff, dit is Mooie Dag op 520.

0: 518. Je hoorde Normaal en Ali.
1: Tot 750.
0: Klein potje.
2: Haken!
0: Ja, precies. Haken!
2: Haken!
0: Ja.
2: Haken!
0: Ja, precies. Nou, dat heuken is nog niet voorbij. Want onder andere deurdonderen en ook oerend hart ga je nog horen in het vervolg van de Radio Noordzee Top 750. Alles staat er werkelijk in. En dan gaan we nu van de Achterhoek naar Amsterdam. André Hazes en Peter Beense. Allebei zijn ze daar geboren en getogen. En je hoort ze nu samen. Waarom? Op 517.

heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen, denk aan de korting.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

van Noordzee. 200% puur Hollands. Radio Noordzee. 515.

0: gezellig zeg, Franske Bauer.
1: De Radio Noordzee, top 750.
0: Ja, geen centen, maar spullen hoorde je op 514 in de Radio Noordzee, top 750. Samen met Donnie uiteraard. Nou, zowel Frans als Donnie staan nog vaker in de lijst genoteerd. Uiteraard komt Frans nog voorbij met Heb je even voor mij. Maar Donnie staat er ook in de lijst, met een van de zomerhits van dit jaar. Want we hebben uiteraard Cheerio, Zwoele Zomernachten, Tinta de Verano. Maar wat dacht je van, Moët dat nou? Samen met Robert van Hemert, hè, over de champagne Moët et Chandon. En ik had Donnie een tijdje geleden aan de telefoon en toen vroeg ik hem van, joh, ben je nou zelf ook echt een beetje van het drinken van die champagne, van die Moët et Chandon? Dit was zijn antwoord.
2: Nou, ik ben tijdens oud en nieuw, dan verander ik wel in Post Malone.
0: Ja?
1: Dat is wel waar. 750.
0: Ja, niet de rapper Post Malone, maar Post Malone. Donnie en Robert van Hemert gaan we later nog horen op 211 met die samenwerking. Door nu met de lijst. Tweede notering van in totaal 4 noteringen. Voor Cadans nu. Op 513, in het donker.
3: Ik had

wat een gezelligheid. Marcel stuurt een berichtje via radionoordzee.nl. Hey Luc, hij gaat harder in de werkbus voor mijn collega Willem. Ja, nou, toepasselijk. André van Duin hoorde je. En het leuke Willempie op 512. André komen we later nog tegen. Onder andere met Als de zon schijnt. Nou, ik hoop dat de zon bij jou ook schijnt. En Maan hoor je nu op de radio. Ze huilt maar ze lacht op 511. Ze zit hier al.

0: lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
4: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints? Always unexpected freshness. Spotlight. Spotlight.
8: Deze week is het de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
13: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
12: En de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
13: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. Get ready for the OG. All y'all
1: bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta. Wow, wow.
4: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Nee.

0: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op de A73 en A76 zijn eind van de ochtend verdachten opgepakt. Maar hoeveel, zegt de politie niet. Aanhoudingen hebben te maken met de dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij viel een dode en raakten 2 agenten gewond. De dode is volgens Gelderse media een beveiliger van een huis waar vannacht zeker 20 keer is geschoten. Er is ook dit jaar gelekt uit de Prinsjesdagstukken. Volgens RTL Nieuws draait het kabinet de bezuiniging op uitkeringen flink terug. Ook trekt het kabinet 1,5 miljard euro uit voor koopkrachtreparatie en gaat de belasting voor hogere inkomens omhoog. Tot vlak voor de deadline gisteren overlegt het kabinet nog over de begroting. De man die is opgepakt in Amsterdam is inderdaad kickbokser Badr Hari. Dat zegt een advocaat, melden diverse media. Hij wordt verdacht van bedreiging en belediging. Meer details geven de advocaat en de politie niet. Het is niet voor het eerst dat Hari wordt aangehouden. Vorig jaar nog voor het mishandelen van zijn ex. En net als in ons land was het ook in België de warmste zomer ooit gemeten. Het was er gemiddeld 20,3 graden. Dat is 1/14 graad warmer dan het vorige record, 2018. Ook had België te maken met de grootste natuurbrand ooit in het land. Die woedde vorige maand op de Hoge Venen in de Ardennen. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden, vooral aan zee. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets en dan bewolkt met af en toe een bui. En dat is over het ANP-nieuws.
0: Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Luc van den Braak. Radio Noordzee. 509.

0: 508 is voor Jan Smit en de 3J's. Je hoorde, die man is verliefd.
1: Radio Noordzee, top 750.
0: In de Radio Noordzee, top 750 op deze dinsdagmiddag. En het mag dan nu dinsdag zijn. In Volendam kijken ze vooral uit naar komend weekend. Want van 4 tot en met 7 september is het daar weer de beroemde Kermis Volendam. En ik sprak een tijdje geleden Jan Dulles van de 3J's. Die kijkt er al naar uit.

0: En ik kan me voorstellen dat Jan Smit daar ook even een klein bakje gaat drinken. Dus nou, mocht je ook naar de kermis in Volendam gaan, alvast heel veel plezier. Vandaag gewoon nog even werken op deze dinsdagmiddag. Maar dat werken gaat extra lekker met de Radio Noordzee Top 750. Maar zometeen nog good old Henk Wijngaard onderweg.
1: Top 750.
0: De man die onlangs werd geopereerd aan zijn hart. Ja, we wensen Henk uiteraard alle beterschap. Hey Suzy, hoor je zometeen na een van de 8 noteringen van Miss Montreal. Dit is alles op 507. Ik zou

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, mijn naam is Sander Peker. Dit is de shownieuws-update op Radio Noordzee. Kickbokser Banahari is vanochtend opgepakt in Amsterdam. Dit op verdenking van bedreiging en belediging. Dat bevestigt zijn advocaat aan het AD. De aanhouding werd als eerste gemeld door het nieuwskanaal Reality FBI. De zaak zou te maken hebben met de ex-partner van Banahari, maar dat willen de advocaat van Banahari en de politie niet bevestigen. Banahari zit nog altijd vast. Onduidelijk is of hij de nacht in de cel moet doorbrengen. Job van den Ende werkt aan een musical over Nederland-Indië. In Goedemorgen Nederland vertelde hij vanochtend dat de musical Subaria Dreams gaat heten en naar verwachting in 2030 of 2031 te zien zal zijn. De voorstelling verhelt over een familiegeschiedenis die zich afspeelt van 1920 tot nu, waarin het Indië-verhaal verteld wordt. En Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-voetballer heeft het gevoel dat het tijd is voor een nieuwe richting. Ik ben met leuke andere dingen bezig, aldus Pierre van Hooijdonk in het persbericht. De voormalige international van het Nederlands elftal was jarenlang onder meer vaste analist rond wedstrijden van Oranje. Ook was hij lange tijd te zien bij het inmiddels gestopte programma Studio Voetbal. De NOS laat weten dat Rafael van der Vaart de komende periode het vaste gezicht is bij de uitzendingen rond het Nederlands elftal. Naast hem zal per keer een andere analist aanschuiven.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Noordzee. Radio Noordzee. 505.

Mr. en Mrs. Gelredome, zo kunnen we hen inmiddels wel noemen. Afgelopen mei stonden ze daar 10 keer in de Gelredome. Ongelooflijk. Suzanne Freek, Dromen in Kleur op 505. En dan nu een liedje dat 2 keer genoteerd staat in de lijst. Huh? Hoezo dan? Nou, omdat zowel de oude heer als zijn nageslacht het hebben gezongen. En die oude heer, die hoor je pas op 255. Daar zijn we gelukkig nog niet. Er is nog heel veel moois te gaan. En dat nageslacht hoor je met zijn uitvoering nu. André Hazes junior. Ik leef mijn eigen leven op 504. Nu, bij Radio Noordzee.

0: do.
1: Leave it if you work in. Punt NL.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
5: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
4: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm? Of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: De energietransitie is onmogelijk.
11: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk.
12: Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
13: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
14: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
15: Oh ja? Daar werken jullie zeker niet met Blokledder.
16: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
17: Nog 309.000.
18: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
19: 7 sturen.
18: Alcantara bekleding.
20: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
21: Kijk eens, gevonden.
20: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
23: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
24: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
25: De Theater 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theater10daagse.nl.
26: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
27: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
28: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Crisscross Amsterdam, Donnie en Tino Martin. Je hoorde vanavond uit mijn bol. Maar ja, staat deze er ook in?
1: Vanavond ga ik even uit mijn bol.
0: Het origineel van Hazes natuurlijk, ja.
1: Gooi alles van me af en giet me vol.
2: 750.
0: Nou, die staat er zeker in. Sterker nog, het was de nummer 750. Ja, de aftrap van de lijst dus voor het origineel van André Hazes en de versie van Crisscross Amsterdam. Donnie en Tino Martin hoorde je nu op 501 en vanavond uit mijn bol. Dinsdagmiddag, Radio Noordzee. We gaan beginnen aan de top 500. Met zometeen Doe Maar, Liever Dan Lief komt eraan. Guus Meeuwers ga je ook horen met Vagant. En nu Dimitri van Toren. Hey.

0: 12 keer in de lijst.
1: De Radio Noordzee, top 750.
0: Je hoorde Doemaag en Liever dan Lief op 499. Wat fijn dat je erbij bent. Dit is hem, de Radio Noordzee top 750. De lijst met de 750 allerbeste liedjes ooit gemaakt in Nederland. Ja, van smartlappen, kroegklassiekers tot echte gevoelige chansons. En een veelbezongen thema in de lijst is uiteraard de liefde. Want ja, iedereen is ooit wel eens verliefd geweest. Zijn of haar hart is ook wel eens gebroken natuurlijk. Maar laten we eerlijk zijn, er is niks leuker dan verliefd zijn. Nou, dat zijn Guus Meeuwis en Van Gant met ons eens. Je hoort ze nu op 498. Verliefd.

0: terug en dacht, als ik deze kans verspeil.
1: Hij gaat hem zelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij.
2: Nee!
1: Hoog over. Kans verkeken.
0: Ik wil de weg.

0: werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
2: Coco.
1: Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
0: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
4: Fomar, voordeelmarkt!
5: Fomar, voordeelmarkt!
6: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Smint.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
12: Boost yourself.
13: Pak eens een podium.
14: Pak eens een podium.
13: Pak zelf eens een podium.
15: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
16: Deze actie betekent gigagoedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
19: Nu halen, dus niet straks.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: een fles Glorix voor maar €0,99. En krokieschips per zak maar €1,39.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
0: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het schrappen van de miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid betekent niet dat er geen stakingen meer komen. Die gaan gewoon door, zeggen vakbonden FNV en CNV. Die vinden de plannen nog niet goed genoeg en gaan daarom gewoon door met de acties. We zien dat die zin hebben, zegt FNV-voorzitter Spekman. Er worden nog steeds mensen opgepakt in het Gelderse Overasselt na de dodelijke schietpartij vannacht. Volgens Omroep Gelderland zijn er net nog 2 mensen gearresteerd op een industrieterrein. En ook op de snelwegen A73 en A76 werden mensen aangehouden. Hoeveel er nu vastzitten is niet duidelijk. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben geprotesteerd in de Hofvijver in Den Haag, melden meerdere media. Zo'n 20 actievoerders stonden met spandoeken in het water. En op één daarvan stond geen cent naar Tata Steel. En ook werd symbolisch 2 miljard euro in het water gegooid. Dat is een subsidie om het bedrijf groener te maken. De Noorse koning Haakon heeft in het parlement de eed afgelegd en daarbij gezegd dat hij en zijn vrouw koningin Mette-Marit zich volledig voor het land zullen inzetten. De Nooren hadden een goede band met zijn overleden vader Harold en die hoopt Haakon voor te zetten. Vanmiddag zijn er stapelwolken en perioden met zon. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige westenwind. En vanavond is het droog, morgen wisselend bewolkt. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Luc van den Braak.
2: Radio Noordzee.
0: 496.

0: Wie is de mol?
1: Amar op 495.
2: Radio Noordzee, top 750.
1: En je hoorde Wie is de mol? Goedemiddag, wat fijn dat je erbij bent op deze dinsdag. Lekker genieten van het allermooiste ooit gemaakt op Nederlands vlak. Dit is de Radio Noordzee top 750. Met zometeen hier nog de band die officieel al een tijdje is opgeheven. Maar nu is ook de frontman ermee gestopt. Sterker nog, afgelopen juli is hij officieel met pensioen gegaan als artiest. En hij werd ereburger van Den Haag tijdens zijn laatste show. Om wie het gaat en welke band het is, hoor je zometeen. Ook Senna komt eraan. Zij staat genoteerd met alles. En zometeen ook gewoon een shownieuws-update. Want ja, het leven gaat door, de vakanties zijn voorbij. Kortom, ook in Sterrenland gebeurt er voldoende. Maar wat er allemaal aan de hand is, dat hoor je zometeen binnen nu en een minuutje of vijf hier in de Kakel versus shownieuws-update.

Radio Noordzee, de top 750, aftellen naar de nummer 1. En deze man komen we met regelmaat tegen. 9 keer genoteerd. Recht uit Nijmegen, Frank Boeijen. Nu met zijn groep op 494.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, mijn naam is Sander Beek. De Shownieuws-update op Radio Noordzee. Patty Bart, Koen Pieter van Dijk en Remy Bonjasky maken dit jaar onderdeel uit van een supportteam om deelnemers van Stoptober aan te moedigen om te stoppen met het roken vol te houden. Voor Koen, die in 2024 al eens ambassadeur was van Stoptober, betekent dat hij opnieuw gaat proberen te stoppen met roken. Volgens de organisatie hebben sommige rokers meerdere pogingen nodig om te stoppen, vandaar dat Koen Pieter van Dijk opnieuw betrokken is. Stoptober is een initiatief van onder meer de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Deelnemers worden gedurende de maand oktober uitgedaagd om te stoppen met roken. Kickbokser Bardahari is vanochtend opgepakt in Amsterdam. Dit op verdenking van bedreiging en belediging. Dat bevestigt zijn advocaat aan het AD. De aanhouding is als eerste gemeld op het nieuwskanaal Reality FBI. De zaak zou te maken hebben met de ex-partner van Bardahari, maar dat willen de advocaat van Badder en de politie niet bevestigen. Bardahari zit nog altijd vast. Onduidelijk is of hij de nacht in de cel moet doorbrengen. En acteur Mourad Mefta is vanochtend veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur voor 2 geweldsincidenten. De 22-jarige acteur, bekend van onder meer de serie Mokro Mafia, moet daarnaast schadevergoedingen van €4.500 en €3.600 betalen aan de 2 slachtoffers. Bij het eerste incident in september 2024 zoekt de acteur tijdens een voetbalwedstrijd een man met zijn vuist in het gezicht. In februari 2025 raakte hij als toeschouwer bij een andere voetbalwedstrijd betrokken bij een tweede incident. Daarbij sloeg hij een keeper met een motorhelm. De Mokro Mafia-acteur was niet aanwezig bij de uitspraak.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Radio Noordzee. 492.

0: even meedoen nog. Ja, gekkigheid. Klein orkest hoorde je.
1: De Radio Noordzee. Top 750.
0: En Koos Werkeloos genoteerd op 492. En Harry Jekkers, de frontman uiteraard van het Klein Orkest, heeft deze zomer officieel de muziekcarrière aan de wilgen gehangen. Na 104 voorstellingen en 56.000 bezoekers heeft hij in juli afscheid genomen van het publiek. In een uitverkochte Koninklijke Schouwburg heeft hij uiteraard nog even over de muur gespeeld. O.O. Den Haag. En hij kreeg ook nog de Gouden Erepenning en het Ereburgerschap van Den Haag. Nou, dat is uiteraard een mooie prestatie voor iemand die dat zeker verdient. En staat die ene klassieker dan ook in de Radio Noordzee Top 750? Ja, natuurlijk. Klein Orkest en Over de Muur, genoteerd op 31. Maar zover zijn we gelukkig nog niet. Heel veel moois nog te gaan. Onder andere de Scene zometeen. Han van Eyck komt er ook aan. En dit is Senna en alles op 491. Nooit gedacht.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoor repen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa die Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
5: Coco.
6: De Lulu.
5: Gek.
4: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
3: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
12: Phew, we kunnen weer.
11: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
13: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
14: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Anders grijp je mis.
14: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1.69.
18: Nu halen, dus niet straks.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
5: is de muziek van Radio Noordzee.

van Noordzee. 200% puur Holland. Radio Noordzee. 489.

0: toch?
1: Proost!
0: Radio Noordzee, top 750.
1: Ja, ook op dinsdagmiddag kun je prima op kroegentocht. Je hoorde Donnie, Sven Versteeg en Lassa op 488 in Radio Noordzee, top 750. En hun kroegentocht. Nou, ik hoop dat je deze zomer al een keer lekker een kroegentochtje hebt gedaan. Ik heb het even opgezocht voor je. Kun je nou een flinke kroegentocht maken in Nederland? Nou, reken maar. Er zijn meer dan 10.000 cafés en kroegen geregistreerd. Ongeveer 10.100 stuks. Dus kortom, als je nu begint, dan haal je het niet voor de jaarwisseling, denk ik, om ze allemaal te bezoeken. Maar wel proost, zou ik zeggen.
0: Top 750.
1: De kroegentocht van Donnie, Sven Versteeg en Lassa hoorde je in de lijst met de allermooiste, allerbeste ooit gemaakt op Nederlandstalig vlak. Met zometeen nog een echte klassieker die later door Gerard Joling nog nieuw leven in is geblazen. Doris, hij blies de motten uit twee motten. Die hoor je zometeen na een andere nederklassieker. Van een grootheid kunnen we wel zeggen. Genoteerd op 487. Herman van Veen. Dit is

Geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En dan zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch de jas naar de stomerij. Want het vat, dat begint al knapjes te verminderen.

0: luisteraars. We hoorden Doris in de Radio Noordzee Top 750. Genoteerd met de twee...
1: Ja, met de twee motten op 486. Later nog opnieuw uitgevoerd door Gerard Joling.
2: Er
1: waren
2: twee motten, ja, zeker. In mijn oude jas.
1: Ah, gezelligheid.
2: En die twee motten.
1: Hoe lang wonen die er?
2: Die wonen daar pas.
1: Ja, precies. Zijn versie hebben we al gehoord in de Radio Noordzee Top 750. Geurtje stond daarmee op 565. En zojuist dus het

0: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: Wat een geld.
6: 18.000, potverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
8: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
11: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deal.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Nee.

0: van Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Pro-leider Jesse Klaver is niet onder de indruk van de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Het kabinet heeft veel bezuinigingen doorgeschoven, maar er blijven nog steeds miljarden bezuinigingen staan, zegt Klaver. Bovendien krijgen de allerrijksten volgens hem nog meer geld en daar neemt hij geen genoegen mee. De politie heeft een inval gedaan in een huis in Neder-Asselt. Dat is vlakbij Over-Asselt, waar vannacht een dodelijke schietpartij was. Er is niemand opgepakt. Al de hele dag is er veel politie op de been in Over-Asselt, nadat vannacht tientallen mannen in het dorp waren opgedoken. Bij de schietpartij viel een dode en raakten twee agenten gewond. Ook in hoger beroep eist het OM levenslang voor de dubbele moord in de Drentse Wijteveen. 2,5 jaar geleden doodde Richard K. een echtpaar na een jarenlange ruzie over een huis dat hij aan ze had verkocht. De vrouw filmde haar eigen dood met haar telefoon. Richard K. kreeg levenslang, maar ging in hoger beroep. Het lijkt erop dat er een aanslag is gepleegd op een transformatorstation in het oosten van Duitsland. Stroomkabels zijn beschadigd en er zijn explosieven gevonden. Die zijn onschadelijk gemaakt. Volgens een plaatselijke krant leken het zelfgemaakte raketten. Er was een tijdje geen stroom in het gebied. Vanmiddag zijn er stapelwolken en perioden met zon. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond is het droog. En morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: De dinsdagmiddagspits is begonnen. Dit zijn de drie belangrijkste vertragingen van vanmiddag. Begin op de A15 Ridderkerk-Gorkum voor Sliedrecht-Oost. En daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging 14 minuten. De A27 Almere-Gorkum voor Rijnsweer 20 minuten. En de laatste die vind je op de A44 Amsterdam-Wassenaar voor Wassenaar. En daar is je vertraging 14 minuten. Radio
0: Noordzee. Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee top 750. We'll be right back.

0: Het is Volumia en Blijf bij mij op 482.
1: Tot 750.
0: Was een soort weddenschap tussen Henk-Jan Smits en Dinant Woesthof van Kane. Of hij wel een track voor Volumia kon schrijven. Henk-Jan rekende gewoon eigenlijk helemaal nergens meer op. Maar het resultaat dus na een paar weken kwam Dinant toch aanzetten met Blijf bij mij.
2: Oh,
0: Leon, wacht nog even. Blijf nog even.
2: Ja, heel even. Ja, we hebben een prangende vraag aan jou.
0: Ik zal nog even wat vragen, namelijk Leon is zeg maar... Ja, hoe kunnen we Leon...
2: Nou ja, onze zorg en een toeverlaat.
0: Onze steun en toeverlaat die gewoon elke dag om...

0: maar 4:10. Even met een schaaltje drankjes binnenkomt en zo. En wij rekenen altijd op Leon. Leon is onze allerbeste talpa,
1: hij is onze faciliterier.
2: Radio Noordzee. Top 750.
0: Hey, vandaag is namelijk een historische dag.
3: Ja, dit gaat de geschiedenisboeken.
0: Nou ja, weet je, het is niet zo dat we de wereldvrede hebben opgelost of zo. Maar omdat we exact 365 dagen bij deze mooie radiozender zitten, zonder dat we zijn ontslagen.
3: Ja. En we zijn nog niet bij het loket geweest ook.
0: Ja, nodig dat voor iets speciaals uit, of niet?
3: Nou, misschien een hartig hapje.
0: Leon, wat vind jij ervan?
3: 180 graden gebakken of zo.
0: Kijk, ik zie Leon bedenkelijk kijken.
2: Leuke taart.
4: Een taart?
2: Nee.
3: Gaan we regelen,
0: zegt hij. Gaan we regelen, Leon! Ja. Mooi, Leon is een mooi mens. Ook van binnen. We hebben het altijd al gezegd. Ja. Een jaartje, jongens. Kobus, wie had dat nou gedacht?
1: Ja, nou, vond ik iets korter, hè?
0: Ja, ietsje korter.
1: Ietsje korter.
0: Je hebt wel het salaris opgestreken van
1: 12 maanden. Ja,
0: dat wel. Maar je bent wel iets later ingestapt.
1: Ik ben wel iets later ingestapt.
0: Maar we zijn nog altijd elke dag dankbaar dat je er bent.
1: Oh, jullie wel.
0: En dat geldt natuurlijk ook voor...
2: Ja.
0: En dat geldt natuurlijk ook voor onze Menno, natuurlijk. Ja. Menno, jij bent er ook nog steeds.
2: Ja.
0: Onze wandelende cabaretvoorstelling. Met een chronisch goed humeur. De onofficiële burgemeester van de Bulderlach. En een hittegolf van gezelligheid al maandenlang. Onze eigen Menno!
2: Het raadsel van... Oh, dankjewel.
0: Ja, Menno. Menno, mensen onderschatten massaal de kosten van een hond.
2: Oh, juist, het is zo duur tegenwoordig.
0: Nou, dat mag je wel zeggen. Ik heb het eens even opgezocht. Maar als je een hondenleven lang voor het beest moet zorgen, wat ben je kwijt, denk je dan, als een hond gemiddeld een jaar of 12, 13 wordt?
2: Zo. Oh, ja. Nou, vind ik een goeie.
0: Is dit een hond of is het een
2: Kobus?
0: Ik denk dat
2: het zo'n 10.000 euro is.
0: Heel goed.
1: Is dat voor alle honden of alleen voor de Golden Retriever?
0: Nee, het is voor alle honden.
1: Alle honden, kleine hondjes ook?
0: Kleine hondjes ook,
1: ja.
0: Kijk, hoor eens.
3: 20.000 euro.
0: Dat geldt, hè.
2: Nou.
0: Menno, dinsdag 1 september...
2: Ja.
0: Waf, waf, woef. Woensdag 2 september.
2: Ja.
0: Woef, waf, woef.
2: Ja.
0: Donderdag 3 september.
2: Ja.
0: Waf, woef, woef.
2: Ja.
0: Wat is dit?
2: Ik heb geen idee. De pincode van de hond.
3: Pincode?
2: Wat zou het zijn? De waf van. Is dat het diner wat de hond heeft? Elke
0: dagboek van een herzond. Ben daar nog eentje, oké? Stort, het is een beetje een zielig verhaal.
2: Oh.
0: Maar stort een man in een eenpersoons vliegtuigje neer in de woestijn.
2: Oh.
0: Hij heeft genoeg eten en drinken mee, gelukkig. Maar ja, na een paar dagen krijgt hij toch enorm veel behoefte aan seks.
2: Oeh.
0: Ja. Zo gaat dat in een mannenleven. Ja, ja. Dus wat doet hij? Hij graaft een kuil, zet er een kameel in en doet heel voorzichtig zijn broek naar beneden. Ja. Probleem? De kameel loopt meteen weg.
2: Oh.
0: Meteen weg. En zo gaat het een paar dagen en telkens loopt de kameel weg.
2: Oh ja?
0: Dat is wel pijnlijk voor die man.
2: Ja.
0: Je hebt er zoveel zin in, elke keer kameel weg. Tot er op een dag nog een eenpersoons vliegtuigje neerstort.
2: Oh.
0: Dus die man die rent er naartoe en die redt de vrouw die daarin zit.
3: Ja. Oh.
0: Dus die vrouw die ligt in de armen van de man en is zo ongelooflijk blij dat ze gered is, dat ze zegt alles, maar dan ook echt alles, voor hem te willen doen.
2: Oh.
0: Oeh, ja, je voelt hem aankomen, hè?
2: Ja.
0: Wat is daarop het antwoord van deze man, denk je?
2: Nou, kom maar aan.
0: Ja, dat
3: zou je denken, hè?
0: Nee.
2: Ik duik erop.
0: Nee, de man vraagt, kun je mijn kameel even vasthouden?

0: Op 480 staan ze ermee. Suzanne en Freek en weg van jou.
1: Radio Noordzee. Top 750.
0: Ja, dag 2 alweer. Onderweg naar de ontknoping. Die is nog hartstikke ver weg gelukkig. De hele week kan je genieten van de 750 populairste Nederlandstalige tunes. Komende vrijdag, even voor 7, daar zal het erepodium de studio worden binnengereden. Tenminste, als het past. Hè. We zitten even in een tijdelijk onderkomen.
2: Nee, maar
0: zou het passen, denk je, of niet?
3: Ja, tuurlijk.
0: Ja?
3: Best wel een grote bezemkast, toch, dit?
0: Ja, als we een beetje ruimte maken, moet lukken.
2: Als we de buik even inhouden.
0: De buik inhouden, ja, erepodium naar binnen en kijken wie er allemaal op staan. Misschien moeten we dan de sta-opstoel van Kobus even op de gang zetten. ja, moeten we even fixen tegen die tijd.
3: Maar
0: ja,
3: ik ben het ook niet vrijdag.
0: Je bent het ook niet vrijdag. 1 september vandaag. De vakanties zitten er nu echt officieel op.
2: Ja.
0: Ik heb echt zin om weer te beginnen. Dat is zo'n beetje de meest gehoorde leugen op je werk na de vakantie.
2: Ja, dat klopt wel, ja.
0: Ja, ik heb zo'n zin om weer te beginnen.
2: Ach, leuk om alle collega's weer te zien.
0: Leuk om alle collega's weer te zien.
2: Om maar na 10 minuten weer kapot te ergeren aan Sjaak... die weer met zijn voet op het bureau
0: ligt. Ja, eerst weet je je inlogcode niet meer. Dan heb je 700.000 miljard ongelezen e-mails.
2: Dan is de

0: de zomer officieel met pensioen gaat, hè, natuurlijk.
1: Oh, ja. Is dat nou de meteorologische of de astrologische?
0: De meteorologische start van de herfst vandaag. Dat betekent dat we vanaf nu, elke dag dat het warmer is dan 18 graden, mogen we zeggen, het is lekker nazomer weer.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Elke dag daaronder typisch Nederlands klote weer.
1: Moet toch iets te zeiken blijven.
0: Zo gaat dat, hè, natuurlijk. En de dag van het wolvendebat komen. Dus volgens mij gaat dat nog beginnen, nog om een uur of vijf. Dag.
2: Volgens mij was het eind van de middag inderdaad.
0: Ja, toch, om een uur of vijf gaat het beginnen. Het kabinet zet in op het voorkomen van incidenten. Bevoegd maken van provincies en gemeenten om in te grijpen. En het aanpakken van probleemwolven en internationale samenwerking voor zeg maar de wat langere termijn.
2: Gisteren bij het begrotingsakkoord hadden we het geldwolvendebat.
0: Ja. Maar het is niet zo dat je met een bux nu zeg maar eigenhandig te werk mag gaan. Hè? Dat is nog niet aan de orde.
2: Oh nee, ik dacht dat ze dat in Overasselt gedaan hadden vanmorgen.
0: Ja, maar er staat nog wel altijd een fikse bekeuring op als je dat, tenminste als je gesnapt wordt. Hè?
1: Dat is 15.000 euro.
0: Ja, 20.
1: Oh ja, 20 zelfs, ja.
0: Ja. Debat over de wolf is typisch Nederlands. We hebben nu eenmaal liever te maken met een commissie, een stappenplan en een inspraakavond dan met de wetten van de natuur. Hè? Zo is dat ook, hè?
2: Inderdaad.
0: Zou een rood kapje het bos nog in durven, denk jij, Kobus?
2: Nou, je zegt het.
1: Die was er al bang voor, hè?
0: Ja.
2: We hebben er al een tijd niet gezien.
0: Nee, als ze gaat, zou ik in ieder geval even een geel hesje aan doen voor de zekerheid. Mespen. Zometeen in de Radio Noordzee Top 750. Hoor je van Nielson. Kop in het zand staat klaar. Na de trekkende keks en met hart en ziel.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7.
2: Oh, wat een geld.
3: 18.000, potverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus,

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Deze week bij Hema. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
6: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
7: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
9: Wie was er aan de beurt?
10: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
9: Hit it!

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van Noordzee. Vanavond is het droog, tussen 11 en 16 graden ongeveer de temperatuur. Morgen wordt een wisselend bewolkte dag met af en toe een buitje. 19 graden aan zee, een graadje of 22 in Limburg.
1: Radio Noordzee, verkeer.
2: 56 vertragingen meldt Flitsmeister. Dit zijn de drie belangrijkste. Begin op de A15 Gorkum-Ridderkerk voor Sliedrecht-West. Daar is een ongeval gebeurd, je vertraging een uur. De A50 Eindhoven-Os voor Sint-Oedenrode. Ook daar een ongeval, je vertraging een half uur. En de laatste die vind je op de A76. Aken-Geleen voor Spouwbeek. Daar staat een auto met pech en een vrachtwagen met pech.
3: Okay.
2: En je vertraging is een half uur.
3: Kijk, oh, er komt Leon binnen om ons eenjarig bestaan.
4: Oh, kijk nou eens.
3: Vieren, mooi hè?
2: Wat is een goed staaltje.
4: Wat een goede vent is dat toch.
3: Jij bent een mooi mens, Leon. Bedankt.
2: Lekker.
3: Heel mooi. Kom eens, als jij het even volmaakt tot 5 uur.
4: Ja, is goed.
3: Dan gaan wij even lekker aan het schaaltje beginnen. Zo, 3 minuten over 4:30.
1: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
3: Met onze eigen Kobus.
5: De politie roept iedereen in Overasselt en omgeving op om binnen te blijven. Vannacht was er een schietpartij waarbij een dode viel en een politiemacht is nog steeds bezig met een klopjacht op de daders. In hoger beroep is opnieuw levenslang geëist tegen de man die in het Drentse Wijteveen 2 mensen vermoordde. Richard K. doodde dik 2 jaar geleden een echtpaar na een lange ruzie over een huis. En het schrappen van de bezuiniging op de sociale zekerheid valt niet overal goed. Het is niet genoeg, zeggen pro-leider Klaver en de vakbonden CNV en FNV. En die gaan dan ook dan gewoon door met staken.
3: Met staken natuurlijk. Ja hoor, ja. Kom, we zullen het laatste middagje een beetje kort houden vandaag.
5: Hoe dat zo heeft, zitten we in tijdnood.
3: Anders worden
2: de ballen
3: koud, hè?
5: Oh ja, daar heb je ook wel weer gelijk in.
3: Ja, toch?
5: Nog even koning Willem-Alexander, koningin Maxima. Die worden deze Prinsjesdag, hè, als die begroting, als het er allemaal doorheen komt, ja. Als die gaat voorlezen. Worden ze weer vergezeld door alle 3 de dochters.
2: Hebben een studiedag gekregen dan?
5: Sorry?
2: Hebben de prinsessen een studiedag gekregen?
5: Een studiedag? Een vrije dag bedoel je?
2: Ja.
5: Ja, nou, je blijkbaar
3: van school. Ja, natuurlijk.
5: Ja, maar ze moeten erbij zijn. Ze zijn natuurlijk inmiddels 18, hè. Vanaf je 18e moet je erbij zijn.
3: Dus, lekker meeduiven, natuurlijk.
5: Zowel Amalia, Alexia als Ariane zullen erbij zijn... als hun vader op 15 september, valt op dit jaar, de troonrede zal voorlezen. Vorig jaar was het gezin voor het eerst compleet. Want zoals ik al zei, vanaf je 18e ben je dan aanwezig op Prinsjesdag. Ik denk dat dat een verplichte vrije dag is voor de meiden.
3: Ja.
5: En dan een bericht waar ik wel van schrok in de krant. Veel mensen bezuinigen op hun persoonlijke uitgaven... en dat doen ze vanwege de hoge brandstofprijzen.
3: Ja.
5: Dat heeft het ANWB heeft dat onderzocht. Het kabinet heeft wel in de conceptbegroting waar nu over gesproken wordt gezegd dat er vanaf volgend jaar wat aan die accijnzen gedaan zal worden.
2: Volgend jaar al?
5: Dat zou een dubbeltje per diesel op een liter diesel gaan schelen en dan willen ze dat weer langzaam een beetje afbouwen. Dus,
3: we doen er eerst een beetje bij en dan gaan ze er weer een dubbeltje van afhalen. Komt eigenlijk op hetzelfde neer.
2: En in de tussentijd zijn de boodschappen ook nog eens weer een kwartje duurder geworden. Ja, dus in principe ga je er alsnog 15 cent op achteruit.
5: 3,3% koopkracht gaan we inleveren vanaf
2: normaal.
3: Ja, ik zag het dus helemaal, joh.
5: Dus, maar er gaat wel 1 miljard naar ontwikkelingshulp.
3: Ja, kijk, dat is wel heel belangrijk.
5: Dat is ook wel heel belangrijk.
3: En 2 miljard naar Oekraïne.
5: En 2 miljard naar de Oekraïne.
2: Ja, prima, toch?
3: Ja, en maar in het oude Van Dagen thuis hebben ze geen appelmoes.
5: Nee.
3: Ongelooflijk eigenlijk, hè. Kom eens, we mogen nog van mazzel spreken dat dit radioprogramma gratis is.
5: Absoluut.
3: Want anders heb je helemaal niks meer om naar uit te kijken, natuurlijk.
5: Klopt.
3: Kom eens, zijn we er doorheen? Gaan wij aanvallen? Zeg jij, dit is het moment dat we ons jubileum gaan vieren.
5: Ik vind het een goed idee.
3: Kun jij alvast even de eerste hap zetten? Ik denk dat die 180 graden is.
5: Even kijken, een beetje mayo erbij.
3: Een beetje mayo. En?
5: Heerlijk, Delletje.
3: Heerlijk, gefeliciteerd jongens. Ja. Op naar het volgende jaar.

0: is lang geleden dit. Is officieel wel een klassieker, denk ik wel.
1: Jaren 70, hè?
0: 1970, zo'n beetje.
1: Ja, 1970, ja.
0: Geweest zijn Jan Boezeroen in de Radio Noordzee top 750. En de fles staat op 476.
2: Dit is de lijst met de 750 beste Nederlandstalige liedjes ooit. De Radio Noordzee, top 750.
1: In 1970 zat jij ook nog aan de fles, volgens mij, hè?
0: Ja, zeker, ja. Ik ben uit 1970.
1: Ja, dan zat je aan de fles.
0: Ja, nou, ik zat eerst aan de borstvoeding.
1: Natuurlijk. Oh, aan de borstvoeding. Oké, oké.
0: Daar zei ik al tegen mijn moeder, ja, ik wil het wel zakelijk houden. Dat je allerlei hoge verwachtingen krijgt, weet je wel. Ik lig hier nu wel even, maar daar gaan we geen gewoonte van maken, natuurlijk, hè. Dat is natuurlijk ook nog wat het is. Jij zat denk ik bij Radio Oranje in die tijd.
1: Ongeveer wel, ja. Ik was drie was ik.
0: Ja, was jij drie, hè?
1: Drie was ik, ja.
0: Hey, grote jongen al, hè?
1: Ja.
0: Zometeen in de lijst. Ja, ook leuk, hoor. Het leven is goed in mijn Brabantse land van 016, 017, 07 bedoel ik. Ook Gordon en Replay. En het goede doel dit uur nog met Zwijgen. Henk Westbroek, goedemiddag. Kun jij je nog iets herinneren van die hit?
3: Jazeker, dat ik hem niet gezongen heb, maar andere Henk heeft hem gezongen.
0: Oh, dat. Okay.
3: Want, en toen dacht ik, ik moet toch wat doen. En op het eind doe ik de fluitsolo.
0: Oh, oké, okay, ja. Oh, dat.
3: En, ja, het is een van de beste liedjes. Maar Henk wou een andere Henk wou met alle geweld doen. En ik mocht, wat mocht ik doen aan die plaat? Ik meen, maar ik weet het niet helemaal zeker meer, hoor. Een liedje wat iedereen vergeten is.
0: Je moet je afvragen, wat is erger? Of aan het eind meefluiten, of in een andere tune pepernoten roepen. Ja, dat is dan toch eventjes.
3: Dat is, ja. Ja. Dat is. En meestal wordt dat stukje waarin ik fluit. Dit, ja, ik ben verkouden, dus het fluiten gaat me niet best af.
1: Een beetje een schorre fluit.
3: Maar het is,
1: hè? Beetje een schorre fluit.
0: Een fluitje van een
3: beetje
0: cent,
3: een schorre fluitje.
0: Fluitje van een cent, hè, dit.
3: Ja, een hele schorre fluit. Maar het is wel het hoogtepunt van het liedje. Want als ik begin te fluiten, als we live doen, dan begint iedereen altijd te klappen. En André Henk vond dat vreselijk.
0: Ja,
3: want voor zijn Jean klopt hij niet.
0: Ja, de eerste vier minuten moeten we even door tot we bij het fluiten aankomen.
3: Nee, maar het is een hartstikke goed liedje, hoor. Ja. En let wel, Henk mag dan een hele vervelende man geworden zijn. Ja. Geworden. Maar een groot songschrijver en een zeker fantastische zanger.
0: Nou, we gaan hem toch draaien en hopelijk gooi jij geen bakstenen naar de radio toe nu, Henk. Want het is,
1: we laten de fluiter gewoon in, Henk.
0: Die laten we er ook in.
3: Pak van mijn hart.
0: Dankjewel, heb een mooie.
3: Op nummer 475. Ja, dat is goede doel. Gezongen door Henk Temming zelf. Met opfluit andere Henk. Zwijgen.

0: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
1: Hé, wat doe jij nou?
0: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
6: NHA.nl.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
11: Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukeloods.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon 1 factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
6: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Na de schietpartij van afgelopen nacht in Overasselt kan het nog steeds gevaarlijk zijn, denkt de politie. En daarom wordt iedereen die er woont opgeroepen niet naar buiten te gaan. Bij Overasselt en Nederasselt is de politie nog steeds bezig met een klopjacht. Vannacht werd bij een huis iemand doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. Die aanslag heeft mogelijk te maken met een hele grote partij cocaïne die afgelopen weekend werd onderschept bij de Frans-Spaanse grens, schrijft het Parool. Een groep mannen ging vannacht verhaal halen bij iemand die actief zou zijn in de drugswereld en trok gewapend Overasselt in. Na het schietincident zijn ze gevlucht. Oppositiepartijen zijn niet blij met de uitgelekte plannen voor Prinsjesdag. Daar staan minder bezuinigingen in dan verwacht, maar pro-leider Klaver vindt het allemaal niet ver genoeg gaan. Ook Joost Eertmans van Ja 21 wordt er niet blij van. Hij ziet weinig terug van de ideeën die hij met het kabinet besproken heeft. De honderden boeren die morgen naar het provinciehuis in Leeuwarden gaan krijgen koffie en koeken, zegt de commissaris van de Koning. Die zegt er meteen bij dat hij de boeren niet hun zin kan geven. Boeren zijn boos over de stikstofplannen van het kabinet, maar de provincie kan die plannen niet zomaar negeren, zegt hij. Vanavond is het droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. En morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. Het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Radio Noordzee, verkeer.
8: Flitswijzer meldt 65 vertragingen deze dinsdagmiddag. Dit zijn de 3 belangrijkste. Beginnen op de A15 Gorkum-Ridderkerk voor Sliedrecht-West. Daar is een ongeval gebeurd, de vertraging een uur. De A50 Eindhoven-Os voor Sint-Oederode, 37 minuten. En de laatste die vind je op de A76 Aken-Geleen voor Spouwbeek. Daar staan en een auto en een vrachtwagen met pech. En je vertraging daardoor is 28 minuten.
6: Radio Noordzee. Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu René Verkerk.
9: Radio Noordzee.
6: 473.

0: lekker huilen.
1: Huilen,
0: lekker huilen. Harry Klorkenstein.
2: De Radio Noordzee, top 750.
0: En O.O. Den Haag op 471 werd geschreven door kleine orkestzanger Harry Jekkers. Het is ook een anagram volgens mij, hè?
1: Ja, dat is nog nooit eerder gezegd. Nee, maar Harry Klorkenstein is dus een anagram van klein orkest. Dat weet niemand.
0: Ga je het echt zeggen?
1: Ja, dat weet niemand.
0: Oké, ja.
1: Het is klein orkest.
0: Oh, is het? Ja.
1: Ja, dat schijnt. Dat schijnt.
0: We sturen je nooit met lege handen naar huis.
1: Nooit.
0: Het is altijd een beetje leerzaam of zo. Ter gelegenheid van een feestje met Haagse vrienden. Het officieuze volkslied van Den Haag.
1: Ik moet zeggen, Hagenezen vind ik leuk. We hebben genoeg Haagse vrienden natuurlijk. Ik noem hem Mike Petersen. Kiro van de Graaf is volgens mij ook van oorsprong een Hagenees. Ze hebben allemaal goede humor, die Hagenezen.
0: Weet jij toevallig of Haagse Jules ook een Hagenees is of niet?
1: Nee, die schijnt uit Rotterdam te komen.
0: Oh, die schijnt uit Rotterdam. Wat, ja, mooi. Maar Den Haag heeft ook, zeg maar, mooie bezienswaardigheden.
1: Jazeker.
3: Noem eens wat.
0: Mauritshuis.
3: Ja. Zuiderpark.
1: Oké, oké.
0: Een meisje met de parel hangt daar natuurlijk.
3: Ja, van Vermeer.
0: Vredespaleis.
3: Ja.
0: Het meest gefotografeerde gebouw in Den Haag, volgens mij. Ja, wat heb je nog meer?
1: Noordeinde, het werkpaleis van de koning.
0: Ja, ja, van, zeker. Madurodam. Ja,
1: ook leuk.
3: Maar je hebt ook heel veel loesje plekken in Den Haag. Je hebt de Schilderswijk, je hebt Transvaalke, ongure buurten, Binnenhof, ik noem maar wat.
0: Ja. Dus echt, Strand van Scheveningen.
3: Strand van Scheveningen. De boulevard.
0: Nee, het is altijd mooi om in Den Haag te zijn. Ik was zaterdag in Kijkduin. Is het op of in? Ik denk
1: nee,
0: op, hè?
1: Kijkduin.
0: Superleuk. Mooi, echt gezellig. Jammer van het weer, maar het was wel mooi om daar een keer te zijn. Daarvoor trouwens nog, wat hadden we daarvoor nog? Snelle in de top 750 op 472.
3: En 016, 07.
0: 016, 07, met het is goed in ons Brabantse land.
3: Ja. Ja, dat grappige is, weet je hoe ze aan die naam komen? 016, 07.
0: Nou.
3: Dat is natuurlijk een plaatje uit de jaren 70, 80. En toen hadden we nog in Nederland netnummers.
0: Ja.
3: En de 016, 07 komt uit Prinsenbeek in Brabant.
0: Ja.
3: En dat was destijds het netnummer van Prinsenbeek.
1: Oh.
3: 016, dus 016, 07. En dan een telefoonnummer erachter.
0: 07. Oh ja, dat was...
3: En nu is het 076.
0: Het kerngetal.
1: Ja.
0: Oh, kijk, de orkest is ook klaar inmiddels. Leuk, ze staan ermee in de lijst op 473. En er komt nog zoveel moois, verdacht je, van Rita Hovink zometeen. Laat me alleen. Fleming komt ook. Marco Borsato.

De Radio Noordzee Top 750 kent ook heel veel parels. Zoals deze van Rita Hovink op 469. En Laat Me Alleen. En er komt nog zoveel aan. Mooi werk van Marco Borsato onderweg.

0: nooit meer vergeten zal.
1: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom er dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
6: Voor wie zijn we het alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jaag op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
8: Deze week is het de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
12: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF, tegen kanker voor het leven.
17: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
18: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
17: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
19: Pakken ze een podium.
20: Pakken ze een podium.
19: Pak zelf eens een podium.
21: Pakken ze een podium.
22: Pakken ze een podium.
23: Pakken ze een podium.
24: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
25: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1,099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com.
26: Mindshift. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
27: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
26: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
28: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
29: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
30: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3.000. Boek je proefrit op kia.com.
0: Kia. Movement that inspires.
1: Het blijft droog vanavond. De temperatuur komt uit ergens tussen 11 en 16 graden. Morgen wordt een wisselend bewolkte dag met af en toe een klein buitje tussendoor. 19 aan zee, ongeveer 22 graden in Limburg.
2: Radio Noordzee, verkeer.
3: Ja, je kunt merken dat heel Nederland weer aan het werk is. Het is namelijk druk op de weg. Meer dan 100 vertragingen. Ik ga ze niet allemaal doen, je krijgt drie belangrijkste. Een begin op de A15 Gorkum-Ridderkerk voor Hardingsveld-Giessendam, 50 minuten. De A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum, 42 minuten. En de laatste ook op de A16, maar dan Ridderkerk te Berchtseplein voor het te Berchtseplein, de hoofdrijbaan. En daar is je vertraging een half uur.
1: Nou, eens even horen wat ons landje zoal bezighoudt op dit moment.
2: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
1: Met Kobus.
5: Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia gaan volgende week woensdag naar de uitvaart van koning Harald van Noorwegen. De Oranjes hebben nauwe banden met de Noorse koninklijke familie. Sinds het dodelijke schietincident vannacht in Overasselt heeft de politie 34 mensen opgepakt. Dat gebeurde niet alleen in Overasselt, maar ook op twee snelwegen en bij het station in Nijmegen. De mensen die vastzitten zijn niet alleen Nederlanders, er zitten ook Fransen en Belgen bij. Het was een internationale groep, aldus het OM. En waarom deze groep gewapende mannen vannacht naar Overasselt ging, kan het OM niet zeggen. En Ongehoord Nederland moet uit de publieke omroep worden gezet. Dat vindt het College van Omroepen. Dit adviesorgaan, waarin landelijke publieke ledenomroepen zijn vertegenwoordigd, heeft vrijdag de Nederlandse publieke omroep, de NPO, in een brief gevraagd om een verzoek hiertoe in te dienen bij de mediaminister. En dat is Rianne Letschut van D66.
1: Ja, heb jij, volg je het een beetje of niet, dat Ongehoord Nederland of niet, Komers?
5: Ik kijk er af en toe wel eens naar.
1: Ja, wat
5: en
1: doen
5: dit
1: ze?
5: Gaat, nou ja, ze, af en toe dan vliegen ze echt volledig uit de bocht.
3: Ging het over een uitspraak over Hitler of
5: nou ja, ze hadden een filmpje van Hitler en daarin probeerden ze bepaalde dingen goed te praten, zeg maar, die Hitler voor ogen had. En dat, ja, is natuurlijk niet echt heel chic als ik
3: Nee.
5: Aan de andere kant wel slechte zaak natuurlijk als andere omroepen nu al gaan zeggen van ja, sommige omroepen moeten verboden worden. Want ja, het is ook een mening. Zo kun je het ook zien.
3: Laat het dan aan de minister over dan, toch?
5: Ja, en die is van D66, dus de kans dat ze eruit vliegen is erg groot.
1: Dat is ook zo, ja.
5: Nog even wat luchtigs.
3: Ja.
5: Nou ja, hoewel, een vader is afgelopen zondagavond zijn 10-jarige zoontje vergeten bij een tankstation langs een Spaanse snelweg. Pas 140 kilometer verderop kon de man door de Guardia Civil tegengehouden worden en kon het jochie weer met zijn vader herenigd worden.
3: Oh. Vergeten tussen aanhalingstekens.
5: Ja, ja. Nou, nee, het was zo, ze zaten in de auto. Er was de vader, die had een vriend bij zich. Toen hadden we het jongetje en zijn 7-jarig broertje. En die vader was bij het tankstation even naar binnen gelopen. Maar wat hij niet had gemerkt was dat het jochie van 10 inmiddels uit de auto was gestapt. Oh. Dus hij is in de auto gestapt, is doorgereden.
3: Hij had geen binnenkijkspiegel.
5: Ik weet het niet. Ja. Hij zat er in ieder geval niet met zijn hoofd bij.
1: Dat is wel apart, hè, dat je dat vergeet.
3: Ja, maar, hoe dan? Kijk, als je je vrouw vergeet bij het tankstation, dan kan ik op zich nog...
1: Kijk, dat is nog tot daaraan toe. Ja. Maar je zoon...
3: Ja.
1: Hè? Dat is je eigen bloed.
3: Is toch gek?
1: Dat is toch gek?
5: Dat is toch raar, ja. Hey, en nog even wat tips voor de mensen in Zeeland. De Zeelandbrug is vanaf vandaag tot en met 12 oktober afgesloten voor voertuigen. Dan gaan ze de hele boel gaan ze daar renoveren.
1: Ja.
5: Het verkeer wordt allemaal omgeleid via de Oosterscheldekering. Fietsers en bromfietsers kunnen de brug wel blijven gebruiken.
1: Okay, ja.
5: En dan morgenochtend nog even het boerenprotest in Leeuwarden. Daar komen zo'n 400 trekkers, zegt de organisatie. Het verzamelpunt is het dorp Olterterp.
1: Ja.
5: En vandaag... Oh ja, je kent het.
1: Ja, wie kent Olterterp niet, Kobus?
5: Ja, ik dus.
1: Oh.
5: Van daaruit sluiten steeds meer trekkers zich aan. En dat kan voor extra verkeersdrukte zorgen. Al dus de gemeente Leeuwarden, dus hou daar rekening
1: mee. Dat zijn de publiekstrekkers natuurlijk.
5: Dat zijn de aandachtstrekkers.

0: De hele week hoor je de 750 populairste Nederlandstalige hits uitgemaakt. Guus Meeuwis. En ik tel tot 3 op 463. Kobus, zou jij misschien nog tegen iemand het spijt me willen zeggen? Dat is dan...
1: Nou ja, ik weet niet, tot te laat hebben we.
0: De complete Thaise bevolking misschien. Nou ja, vakantie, de afgelopen jaar.
1: Inderdaad, ja, nee, klopt.
0: Zou jij tegen iemand het spijt me willen zeggen?
2: Ja, tegen de luisteraar.
0: Ja, tegen je.
2: Voor de afgelopen
0: 12 maanden. De afgelopen 12 maanden zit hier een jaar. Het was zo populair destijds dat Caroline Tense met zo'n bloemetje bij iemand voor de deur stond, weet je nog?
1: Klopt, ja.
0: En dan kon je spijt betuigen. Dat was een fantastisch leuk televisieprogramma. En de tune die daarbij hoort...
2: Hey.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Onderschrijp je mis.
1: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
3: Loco.
4: De Lulu.
3: Gek.
2: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
5: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008. Of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008. Of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
16: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op Jumbo.com.
17: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De politie maakt al de hele dag jacht op de mannen die vannacht gewapend over Asselt introkken. En tot nu toe zijn er 34 opgepakt. Dat gebeurde niet alleen in Over Asselt, maar ook op twee snelwegen en bij station van Nijmegen. Dat maakte het OM net bekend. Ook zijn meerdere wapens en auto's in beslag genomen. De mannen die over Asselt introkken hoorden bij een internationale groep. Want naast Nederlanders zaten er ook Fransen, Belgen en Algerijnen tussen. Mensen in Over Asselt en omgeving worden opgeroepen binnen te blijven. Dat heeft volgens de politie te maken met wapens die nog her en der kunnen rondzwerven. De publieke omroepen willen dat de minister de vergunning van Ongehoord Nederland intrekt. Staat in een brief die ze vorige week hebben gestuurd. Er is volgens hen een grens bereikt na een fragment waarin positief werd gepraat over Hitler. Daarmee zet de omroep zich volgens de anderen buiten het publieke bestel. Het koningspaar gaat volgende week woensdag naar de uitvaart van de Noorse koning Harald. Ze nemen prinses Beatrix en prinses Amalia mee. De Oranjes hebben al jaren goede banden met het Noorse koningshuis. Harald ligt nu opgebaard in het paleis in Oslo, waar Nooren afscheid van hem kunnen nemen. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui en het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: 41 vertragingen staan er nog op de Nederlandse wegen. Dit zijn de drie belangrijkste. Een begin op de A8, Amsterdam-Zaandam, voor Zaandam, een half uur. De A16, Ridderkerk, Terbrechtseplein, voor het Terbrechtseplein, de hoofdrijbaan daar. Er is een ongeval gebeurd, je vertraging 33 minuten. En de laatste die vind je op de A59, Os-Zonzeel, voor Zonzeel. Ook daar een ongeval en je vertraging 26 minuten.
0: Radio Noordzee. Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu René Verkerk. Radio Noordzee. 461.

0: zover staan ze erin. Radio Noordzee, top 750. Het is bluff en aanzoek zonder ringen op 460. Werd in Japan opgenomen in het kader van de wereldreis die Bluff maakte in het jaar 2006, weet je nog?
1: Nou, dat is me even ontgaan.
0: Dat is jou even ontgaan, ja, denk ik, Kobus. Ja,
2: Kobus, ik weet het nog wel.
0: Ja, nou, Kobus, je weet niet even wat je gisteravond gegeten hebt. Laat staan dat je weet wat Bluff deed in 2006.
2: Hey, dat is ook wel weer zo,
0: ik vind het toch leuk om het toch even te delen met het ganse
1: volk. Of leverancier, denk ik, hè, van lijst zo'n beetje.
0: Zeker, ja. Ja, 21 keer, dat is een hoop.
1: Dat is een hele hoop.
0: Een hele hoop. En terecht, hè, want ja, vele hits hebben ze gemaakt.
1: Zeker.
0: Voorlopig hoor je ze nog wel een paar keer tot komende vrijdag. En populair nog altijd blijkt wel uit het feit dat ze afgelopen week volgens mij het Concertgebouw stonden, uit mijn hoofd.
1: Ja, ze doen natuurlijk altijd Concert at Sea.
0: Ja, natuurlijk. En op 21 en 22 november, dat doe ik ook even uit het hoofd.
2: Bluff and Friends.
0: Ja, Rotterdam. Ja, Ahoy Rotterdam. Dus wat dat betreft, hè. Zeg ik maar
2: grote jongens.
0: We zijn er voorlopig nog niet meer af.
1: Nee, gelukkig niet.
0: Nee, zeker niet. Hé, het laatste uur, althans van dag 2, dat de lijst morgen weer verder gaat. Ik zit even te kijken dit uur. Vulcano is altijd leuk natuurlijk. Ja, dorpsgenoten zijn weer van de partij zometeen.
1: Ach, Suzanne en Freek.
0: Ja, Suzanne en Freek. Op 454 met 100 keer. En ja, een klassieker van Donald Jones. De man die geboren werd in Amerika. Naar Nederland kwam. Trouwde met Adele Bloemendaal. Samen kregen ze zelfs nog een liefdesbaby. Acteur John Jones. Ja, die man heeft dus ooit een hit in het Nederlands gemaakt. Hoe grappig is dat? En die hoor je nu op 459. Dit is Donald Jones.
3: De Radio Noordzee. Top 750.

0: zijn de mannen van Abel.
1: Top 750.
0: En neem me mee in de lange lijst die nog tot vrijdag duurt. Het staat op 458. Daarvoor Donald Jones. En ik zou je het liefste in een doosje willen doen. Nou, is dat een klassieker in de
2: 1959.
0: Lijst?
2: 1959. Dat is dan ook de oudste plaat in de lijst, denk ik.
3: Denk het ook.
2: Annie, ik zie Marleen heel hard ja knikken.
0: Ja, heb jij het onderzocht, Marleen?
4: Ik heb dat toevallig recent onderzocht. Ben ik strak aan? Ja,
0: ja, je staat helder.
4: Ja, ik heb dat inderdaad recent onderzocht. En dat is de oudste plaat.
0: Dat is de oudste plaat.
4: Ja, oh, leuk, wow.
0: Hoe oud was jij toen, Kobus, een beetje?
3: Nou, toen ging ik kijken. Toen had ik net mijn rijbewijs, denk ik.
0: Ja, het was vierde huwelijk begonnen, ja. Zo'n beetje. Ja. Heerlijk, de lijst die tot vrijdag duurt. En dan uiteindelijk, zeg maar, de apotheose. Komende vrijdag even voor zevenen wordt, als het past tenminste, wordt hier het erepodium naar binnen gereden.
2: Ja, dat maken we passend, toch?
0: Ja, wie staat er op één?
2: Nee, dat hoor je vrijdag iets voor zevenen, toch?
0: Ja, nee, maar ik denk misschien durf jij het al heel voorzichtig te gokken.
2: Nee.
0: Wat zou er op één kunnen staan, denk jij, Kobus?
4: Bohemian Rhapsody.
0: Wat een goeie is dat.
2: Ja. Ik denk iets van Hazes.
0: Bohemian Rhapsody.
3: Hazes, ja. Zou kunnen.
0: In Wereld misschien.
3: Zou ook nog kunnen.
0: Goeie,
3: ja.
0: Nou, weet je, maakt niet uit. Zo ver weg. Dat horen we komende vrijdag wel even. En nog even wat anders. Barto Braat.
3: Hey, Jeff uit Goede Tijden.
0: Ja, heel goed. Hij droomt van een comeback in GTST.
3: Oh, hij wel.
0: Ja, hij wel. Ja, hij droomt ervan. Jeff Alberts, die terugkeert naar Meerdijk. Dat is toch het bewijs dat de vergrijzing nu echt heeft toegeslagen op de Nederlandse televisie. Dat die man gewoon weer terug wil. Waarom wil die man? Gemiddelde leeftijd in de Rozenboom stijgt in één klap met 30 jaar, heb ik het idee. Als Jeff weer terugkomt, joh.
2: Misschien voor de poen?
0: Ja, dat zou het misschien kunnen zijn, ja. Nog eventueel. Nee,
2: je weet het niet.
0: We gaan de ontwikkelingen op de voet volgen de komende tijd. Want, nou ja, GTSD, zeg je GTSD, zeg je automatisch Kobus Bosch, die dat volgt natuurlijk. Altijd leuk. Fransje Bauer hoor je nu in het op 750 op 457.

0: Toodaloo.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
8: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
9: Ik heb hier de biefstuk Bali.
10: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
9: Geniet ervan.
8: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
7: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: Hey.
13: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
12: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
13: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
14: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet. Slim bekeken.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
16: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
17: Nog 309.000.
18: Oké. Elektrisch en garantie?
19: 7 stuur.
18: Alcantara bekleding.
20: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
17: Kijk eens, gevonden.
20: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
16: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
21: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
22: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
23: Dames en heren, de daluren beginnen.
24: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
22: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
25: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
26: Het blijft de hele avond droog. Dat is wat ons beloofd is bij deze. De temperatuur komt uit tussen 11 en 16 graden. Morgen wordt een beetje een bewolkte dag met kans op een buiregen.
27: Oh.
26: 19 graden aan zee, een graadje of 21, hooguit 22 in Limburg.
0: Acceptabel.
26: Het is
0: voor de herfst, hè?
26: Nou ja, ik wil zeggen, maar dus na zomer is het wel een populair woord, weet je.
1: Ja, maar aanstaande zondag wordt het 27 graden nog.
0: Echt waar?
1: Ja.
26: Echt zo,
1: jongen? Ja.
26: Oh, maar dat is gek, want de meteorologische herfst is begonnen.
1: Ja, nee, maar zondag.
0: Dat is dus het nazomeren waar ze
26: dat
0: dan over hebben.
26: Dat is het nazomeren. Als het niet zo is, dan dienen we een klacht hierbij, Kobus. Oké.
2: Radio Noordzee, verkeer.
0: Nou, weinig klagen op de weg. Er zijn nog maar 5 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A12 Arnhem-Oberhausen voor...
26: Duitsland.
0: 10 minuutjes. De A12 Utrecht-Den Haag voor Harmelen 11 minuten. En de laatste die vind je op de A208 Haarlem-Velsen voor IJmuiden. En daar is je vertraging 18 minuten.
26: Leent je keeltje helemaal
3: Ja, I'm
26: gestraft.
3: Ready. Oh. I'm ready.
2: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update. Woo! Op Radio Noordzee.
26: Oh, dubbele. Ja, wat leuk.
3: Ik had er helemaal zin in.
26: Ja, nou, anders wij wel. We vinden het leuk als je even een... En als je een dubbele hoe eruit gooit.
3: Ja, die kwam er zo ineens uit. Daar had ik niet over nagedacht van tevoren. Dat was gewoon een spontane dubbele inzet.
26: Het is ook een beetje een feestdag vandaag.
3: Ja.
26: Wij zijn exact een jaar bij deze radiozender.
3: Is het niet geweldig.
26: Dus we hadden eigenlijk ook wel deze dubbele hoe hadden we verdiend. Vind je niet?
3: Ja, dat is absoluut waar. Absoluut waar. Van harte gefeliciteerd, mannen.
26: Dankjewel,
3: en fijne collega's
26: Dankjewel.
3: Hier bij Radio Noordzee.
26: Dankjewel, ja.
3: Ik ga jullie even een kleine tip van de sluier geven van wat we vanavond in Hart van Nederland natuurlijk hebben. Want het is qua nieuwsdag is het geen saaie beleving geweest vandaag. Hè? De hele dag gaat het natuurlijk echt over Asselt natuurlijk. Al die gasten, die hebben vaste beelden gezien die daar met wapens door dat straatje lopen. Waar eigenlijk natuurlijk nooit iets gebeurt. Behalve wel op dat adres. Daar is al wat eerder is daar al op geschoten. Je gelooft het niet als je die beelden ziet. Maar wij gaan natuurlijk eens even peilen. Want onze verslaggever is daar nog steeds op dit moment. En je kunt
26: althans, daar gaan we vanuit, hè?
3: Ja, daar gaan we vanuit. Ja. Want de bewoners moeten binnenblijven. Ja. Dat is geadviseerd. Want het gevaar is nog niet geweken. Hoe ga je dan als je daar woont de nacht in? Wat gaat er door je heen? Ja. Hoe ga je daar slapen? Hè? Ja. We gaan eens kijken ook of we iets meer te weten kunnen komen over wat er allemaal achter zit. Hè? Ja. Drugs gerelateerd, die verhalen gaan natuurlijk. Dus daar hebben we sowieso het laatste nieuws over.
0: Oh, je denkt toch bijna Steven Spielberg om zo meteen ergens uit het ijsveld gelopen.
3: Ja. Het is penose in de polder. Het is ongelooflijk.
26: Ja, het is heel raar.
3: Ja. Dan is er wel... Ja, je weet misschien dat stormen... We hadden het net al over het weer.
0: Oh, die
3: stormen
0: namen,
3: hebben die namen natuurlijk.
0: Ja.
3: Ik weet niet, is er wel eens een storm Kobus geweest? Of een storm René?
26: Niet dat ik weet.
0: Eentje in een glas water zal er zijn geweest dan.
26: Ja, het valt mij op, het zijn wel vaak vrouwennamen die ze daar aan...
3: Ja, maar Marleen heb ik ook volgens mij
26: Marleen
3: nog nooit.
26: Marleen nog niet?
3: Nee, Storm Marleen. Vind het wel een lekker bekken
26: ik
3: eigenlijk.
26: Ik ook. Ja. Als Storm Marleen geweest is, ben je alles kwijt.
3: Ja, precies. Reken maar. En helemaal als het een dubbele storm is. Ja. Nee, maar ja, ik weet eigenlijk niet zo helemaal precies hoe dat gaat met hoe zo'n stormnaam dan bedacht wordt. Maar ik weet wel dat er ooit een Nederlandse aanvraag is geweest, een inzending, over een naam. Inderdaad, een vrouwennaam, René, dat zeg je goed. Nou, daar is jarenlang geen reactie op geweest. Maar nu heeft ze haar naam.
26: Oh.
3: Om een hele bijzondere reden.
26: Oh.
3: En die ga ik natuurlijk niet verklappen.
26: Nee, natuurlijk. Nee,
3: want anders zitten jullie niet voor de buis straks.
26: Is het op alfabetische volgorde eigenlijk?
0: Ja.
3: Maar was het niet ook zo dat er een paar letters nu uit het alfabet gehaald werden? Omdat er te weinig namen zijn die met een X en een Y beginnen.
26: Of een Q of zo.
3: En een Q, volgens mij die 3 letters, ja. Maar dat heeft verder niks met dit verhaal
0: Xavi,
3: te maken.
0: Xavi, Quincy.
26: Ja, maar
3: dan ben je wel klaar.
26: Dan ben je klaar, hè?
0: Oh, dan ben je klaar.
26: Ja.
3: Anyway, en we hebben, dat is ook wel eens fijn, goed nieuws.
0: Hey.
3: Op 2 fronten.
26: Oh.
3: We hebben goed nieuws over de prijs van boodschappen.
26: Ja.
3: En we hebben goed nieuws over kinderkanker. En dat is toch wel echt misschien wel het allerbeste nieuws ever. En wat het precies is.
26: Oké, maar dat vind ik, dat is heel belangrijk. Vanavond rond 10:50, denk ik.
3: Dat weet je dan nooit met die mannen van Vandaag Insight. Ja. Die zitten ervoor en die kunnen zomaar eens een beetje uitlopen. Maar het is in ieder geval rond 10:30, tussen 10:30 en 10:00.
26: Marleen, al moeten we tot 2:30 vannacht op jou wachten.
3: Oh.
26: We gaan zitten. En we zullen er zijn.
3: Nou, heel erg fijn. En ik zie jullie morgen.
26: Zeker. Vanavond, Hart van Nederland op 6. Marleen, mooie avond.

0: Het is Vulcano.
1: Top 750.
0: En een beetje van dit en een beetje van dat op 453. Ik weet niet of die andere grote ethische rammer van Vulcano ook in de lijst staat.
2: Ik ga nu zoeken.
3: Ja, maar goed. Ja, die hoorde ik gisteren voorbij komen.
0: Oh ja, die... Ja.
4: Oh ja, op 605.
0: Ah, oké, ja. Het is natuurlijk altijd leuk als ze er allebei in staan dan natuurlijk. Dan heb je natuurlijk gewoon alles wat je maar hebt in die top 750 staan.
4: Het beste van beide werelden.
2: Zo en die zanger, Jos Groothuizen, weten jullie van wie hij een broer is?
0: Ja, ik denk het wel.
2: Nou,
0: Angela Groothuizen, denk ik. Ja, dat denk ik. Angela Groothuizen, ja. Van de
2: Dolly Dots.
0: Dolly Dots. Goed. We gaan dag 2 heel voorzichtig afsluiten. Want ja, je kan de medemens niet te veel verwennen door dit 24 uur per dag te doen. Dat gaat gewoon niet.
4: En je moet nog 3 dagen, hè?
0: Weet je, zo is het ook. Dus voor vandaag nog 2. Zometeen hoor je André Hazes nog op 451. En dit zijn Marco Borsato en Snelle. Lippenstift staat op 452 in de Radio Noordzee. Top 750.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand.

0: 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
9: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
10: NHA.nl.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk.
14: Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
16: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
17: Nu halen, dus niet straks.
18: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
19: De Theater 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theater10daagse.nl.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
18: Fans van Voordeel.

0: van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Nog een besmetting met het West-Nijl-virus. Dit keer in Amstelveen, meldt de regionale omroep. Een vrouw van 39 heeft daardoor een hersenvliesontsteking opgelopen. Het is de vierde besmetting van het West-Nijl-virus dit jaar. Twee mensen zijn eraan overleden. De kans dat je het virus krijgt in Nederland is heel klein. Tot nu toe heeft de politie 34 mensen opgepakt na het schietincident in Overasselt. Ze komen niet alleen uit ons land, maar ook uit België, Frankrijk en Algerije. Ze werden opgepakt in Overasselt, op twee snelwegen en bij het station van Nijmegen. De groep wordt verdacht van betrokkenheid bij moord en het voorbereiden van een ontvoering. Begin vorige maand zijn drones ontdekt op het vliegveld van Leipzig, en Duitsland zegt nu dat de Russen daarachter zitten, blijkt naar onderzoek. NAVO-baas Rutte zegt dat het bewijs duidelijk is. De Russische ambassadeur moet de uitleg komen geven bij de regering in Berlijn. Moskou heeft altijd ontkend. Het lek bij een pakjesbezorger heeft ook gevolgen voor klanten van de Ajax-shop. Die hebben een mailtje gekregen dat hun adres en telefoonnummer is gelekt. Er zijn geen rekeningnummers of wachtwoorden buitgemaakt. Ajax adviseert extra alert te zijn op andere mailtjes die van Ajax lijken te komen. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. En het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
9: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
13: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
14: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
13: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
15: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Pakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
2: Deze week is het de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
6: en de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
5: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Schat? Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
12: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
11: Mafkees.
13: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken.
14: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
15: Nog 309.000.
16: Oké. Elektrisch en garantie?
17: 7 stuurder.
16: Alcantara bekleding.
18: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
19: Kijk eens. Gevonden.
18: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
20: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia, movement that inspires.
22: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
23: nu
22: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
23: Nu halen, hè? Dus niet straks.
24: Fans van voordeel.
22: Aldi.
25: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
22: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
24: Fans van voordeel.
22: Aldi.
26: Radio Noordzee.
27: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
28: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Ouders met kinderen op de opvang krijgen volgend jaar minder toeslag dan waarop ze hadden gerekend. Het kabinet wil de toeslag namelijk minder laten stijgen. Maatregel moet 350 miljoen opleveren. Dat betekent niet dat ouders meer kwijt zijn voor de opvang. De verhoging is alleen minder groot. Ook al heeft het veel geregend de laatste tijd, de maatregelen tegen de droogte zijn nog niet voorbij. Zo heeft de Rijn nog altijd veel minder water dan normaal rond deze tijd. Ook op hoge zandgronden zijn nog steeds beken die droog staan. En het kan nog maanden duren voor de landbouw en natuur weer helemaal hersteld zijn. Franse gevangenissen zitten nog altijd overvol en er is nu zelfs sprake van een nieuw record. Er zitten bijna 90.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor zo'n 63.000. Dat betekent dat veel gevangenen op matrassen op de grond moeten slapen. De Franse regering werkt al jaren aan extra plekken, maar dat gaat niet snel genoeg. In Kroatië is een Nederlandse wandelaar gered van een berg. Volgens AD was hij de weg kwijtgeraakt en uitgedroogd. Er moest een helikopter komen om hem op te halen, want hij was er slecht aan toe. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. En het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.

vakanties zijn voorbij. We gaan weer aan de slag. En Radio Noordzee bezorgt je een extra portie muzikale energie. Deze week hoor je de Radio Noordzee Top 750. Het mooiste van Nederlandse bodem. Van echte nederklassiekers tot schaamteloze meezingen.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow,
2: kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
5: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
9: Coco.
10: Lulu.
9: Gek.
8: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
11: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
12: Ik heb hier de biefstuk Bali.
13: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
12: Geniet ervan.
11: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Dit is Radio Noordzee. Radio
1: Noordzee. Bruine fluitschaal, gele rakkers, iedereen is blauw. De avond kost een roodje.

0: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we allemaal weer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
5: Fomar, voordeel markt.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
9: Simyo.
10: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
11: Langer mee doen is goedkoper.
10: Zeker, kwaliteit rendeert.
12: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
13: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
15: Nu haal hè, dus niet straks.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar €1,39.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
18: Nu met de Gamma Voordeelpas 30%

0: van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een van de twee agenten die vannacht werden neergeschoten in Overasselt is aan de dood ontsnapt. Politiebaas Jannie Knol zei bij Eva dat door snel ingrijpen van een collega is voorkomen dat de agent is overleden. Beide agenten zijn nu buiten levensgevaar. Ze werden meteen beschoten toen ze afkwamen op een inbraakalarm. In Terneuzen kon vandaag voor het eerst vuurwerk worden ingeleverd, maar veel mensen zijn er volgens Omroep Zeeland niet geweest. Het waren er amper 10 en die hadden alleen legaal vuurwerk bij zich. Illegaal vuurwerk kun je ook anoniem inleveren. Kan nog een paar weken op meerdere plekken in het land. Sinds een tijdje moet je extra betalen voor een pakketje uit China en dat merken ze goed bij de douane. In de afgelopen 2 maanden kwam nog maar de helft binnen vergeleken met daarvoor. Wie iets in China bestelt dat niet te duur is, betaalt 3 euro aan heffingen. Het idee is dat Europese bedrijven dan beter kunnen concurreren. De benzineprijs bereikt morgen waarschijnlijk weer een nieuw record. Het oude record was in mei net geen 2,65 euro voor een liter euro 95. Morgen ligt dat 2 cent hoger. Dieselprijs heeft nog geen nieuw record bereikt. Brandstof is duur door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. En het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Norte. Radio Noordzee.
1: Door het raam kijkt hij naar buiten en denkt met weemoed aan de tijd dat hij gewoon nog veel te jong was te beseffen hoe mooi dit achteraf zou zijn.

0: Tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekken. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en

0: Ook op Mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
5: Nu halen, dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smint.
3: Boost yourself.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg

0: om door te beuken. HAIX.nl.
1: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Gun jezelf een Holland-America-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
4: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints? Always unexpected freshness. Sportlife.
9: Nog 309.000.
10: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
11: 7 sturen.
10: Alcantara bekleden.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
14: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
15: Coco.
16: De Lulu.
15: Gek.
14: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
0: Vooral in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
17: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Bij de woningen over Asselt waar een schietpartij was, staan zwaar bewapende agenten. Ze bewaken daar de boel, zegt een woordvoerder. Het onderzoek naar wat er is gebeurd gaat nog de hele nacht door. Bussen van de technische recherche rijden af en aan. De op- en afrit van de A73 bij Overasselt worden ook in de gaten gehouden. In het Zeeuwse Tolen is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum, meldt een regionale krant. Een paar honderd mensen waren naar het gemeentehuis gekomen voor een ingelaste raadsvergadering. Het is de bedoeling dat er 150 asielzoekers komen in een noodopvang naast een woonwagenkamp. De Noorse koningin Mette-Marit is in het ziekenhuis in Oslo opgenomen. Ze werd gebracht door koning Haakon. Mette-Marit heeft een longtransplantatie gehad en is nog aan het herstellen. Soms zijn er complicaties en daarom was ze er vanmiddag niet bij toen Haakon de eed aflegde als nieuwe koning. Een onderzoeksboot van de Turkse marine is de veerboot op het spoor die van het weekend bij Cyprus zonk. Het wrak ligt op een diepte van meer dan 500 meter. De veerboot kapseisde zondag nadat hij was vertrokken vanaf Cyprus richting Turkije. 8 mensen kwamen om en 20 worden nog vermist. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui en het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
1: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Mama!
5: Kijk nou, je zit naast papa.
1: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
8: Fomar, voor de markt!
9: Gebruik je Android? Dan betaal je...

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Eerder stoppen met werken voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.

De vakanties zijn voorbij. We gaan weer aan de slag. En Radio Noordzee bezorgt je een extra portie muzikale energie. Deze week hoor je de Radio Noordzee Top 750. Het mooiste van Nederlandse bodem. Van echte Nederklassiekers tot schaamteloze meezingers.

0: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Pak een podium.
13: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart, het cadeau dat bijblijft.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
16: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
17: Simyo.
18: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De politie is nog de hele nacht bezig met het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt. Er werden afgelopen nacht 2 politieagenten en een bodyguard neergeschoten. Die laatste overleefde het niet. De politie is vooral op zoek naar forensisch bewijs. En ook wordt de A73 in de buurt van Overasselt in de gaten gehouden. Raadsleden en andere mensen mogen het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen niet uit. Voor de ingang is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum aan de gang. En volgens de politie is het te onveilig. Er zijn volgens de krant PZC ongeveer 300 mensen op het protest afgekomen. De Noorse koningin Mette Marit is weer uit het ziekenhuis. Eerder vandaag werd ze daar opgenomen met complicaties van een longtransplantatie. Daardoor miste ze de beëdiging van haar man Håkon. Hij kwam haar wel weer ophalen uit het ziekenhuis. En ook Omroep Max wil het Songfestival volgend jaar niet organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij wel interesse om het over te nemen van de Afrotros, maar daar is Slachter op teruggekomen, omdat hij vindt dat de liedjes van tegenwoordig niet bij de doelgroep van Omroep Max passen. Klerenherrie noemt hij het. Het is vanavond droog. De minima komen uit tussen 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

you could.

0: Libri Flubergen, punte neo.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
5: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
4: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
7: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Oh, nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat

0: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
1: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Vodafone.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
5: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness. De win-win loterij. Speel bewust 18+.
5: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
11: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Mensen uit Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Het onderzoek gaat morgen verder. Vannacht houdt de politie extra toezicht. Een politiechef zei bij Pauw en de Wit dat er veel wapens zijn gevonden. In een maïsveld, maar bijvoorbeeld ook langs de snelweg. Er komen misschien wel 1300 bouwprojecten stil te liggen. Een bedrijf dat veel bouwprojecten controleert is geschorst. Als dat gebeurt, moet de gemeente meteen stoppen met bouwen tot er een nieuwe controleur is gevonden. Waarom het bedrijf is geschorst is niet bekend. Er komt over een paar maanden misschien een top met de Russische president Poetin, zijn Chinese collega Xi en president Trump. Het is een idee van het Kremlin, maar het Witte Huis heeft er nog niet op gereageerd. De top zou in november zijn in China. Trump was daar in mei voor het laatst. En opnieuw roept Jumbo een paar soorten kazen terug, omdat die besmet kunnen zijn met de listeria-bacterie. Dat gebeurde vorige week ook al. De kans dat je besmet raakt met listeria is erg klein, maar je kunt er wel flink ziek van worden. Vooral zwangeren, jonge kinderen en mensen die verzwakt zijn lopen risico. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%

0: 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de schietpartij in Overasselt zijn ook twee paarden gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. Een buurtbewoner vertelt dat haar merrie, die 's nachts in de wei stond, een schotwond in haar been heeft. En buiten Overasselt is ook nog een ander paard met een schotwond gevonden. In het westen van Turkije is een Nederlander opgepakt die twee medewerkers van een wegrestaurant probeerde aan te rijden. Ze raakten zwaar gewond. De aanleiding was een ruzie. De man ging er na zijn actie meteen vandoor, maar kon bij de grens met Bulgarije worden aangehouden. Het Turkse OM verdenkt hem van poging tot doodslag. De Russische president Poetin zegt dat Duitsland een grote fout heeft gemaakt door het land te beschuldigen van de drone met explosieven op het vliegveld van Leipzig. Hij zegt dat er geen bewijs voor is en het bewijs dat de Duitsers aanvoeren vervalst is. Volgens Poetin zijn het verkiezingspraatjes van bondskanselier Merz. En de Nederlands-Amerikaanse drummer Alex Van Halen heeft een lintje gekregen. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding vanwege zijn imposante muzikale carrière. Alex Van Halen richtte in de jaren 70 samen met zijn broer Eddie de band Van Halen op, die wereldwijd grote hits scoorde, zoals Jump. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan er bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: radio2.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het onderzoek naar de schietpartijen over Asselt zijn veel wapens gevonden, zegt een politiechef bij Pauw en de Wit. Alleen al in een maïsveld zijn 8 vuurwapens gevonden, maar ze lagen ook langs de snelweg en bij het station van Nijmegen. Het onderzoek gaat overdag weer verder. Mensen in Overasselt mogen inmiddels weer naar buiten. Hackers hebben hun slag geslagen bij online bestandendienst Dropbox.